0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De werknemer die gisterochtend zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Zwaag is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf in de buurt van Hoorn. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Een moordzaak in de Verenigde Staten is niet nietig verklaard, omdat de jury er na lang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak, omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. Kogelstootster Jessica Schilder heeft haar titel in de Diamond League niet kunnen prolongeren. Ze werd derde in de finale in Brussel. Ze noteerde een afstand van 20,57 meter. Maar de Amerikaanse Chase Jackson stootte 21,14 meter. Bij discuswerpen moest Europees kampioen Jorinde van Klinken ook genoegen nemen met een derde plaats. De Chinese Bing Feng ging er met de titel vandoor. Maureen Koster werd zevende op de 5000 meter. En vandaag overdag komen Nadine Visser en Femke Broeders-Bol in actie. Het weer, vannacht nog in het noorden een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon, wolken en maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij een schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze wel al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. In Portugal, onder Rotterdam, heeft de politie duizenden flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen bij een loods. De flessen werden gevonden na de arrestatie van twee mensen bij een drugsdeal in Ridderkerk. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een explosie op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in het westen van het land. Er zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een moordzaak in de Verenigde Staten is nietig verklaard omdat de jury er na dagenlang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde gisteravond thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zegen te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters die bracht PEC weer op gelijke hoogte. Het duel eindigde in 2-2. Het weer, in het noorden nog een bui. Het is niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. De voorbereidingen voor het poststemmen zijn al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Een Amerikaanse rechtszaak over een moeder die haar kinderen vermoordde loopt uit op een impasse. De jury kan het niet eens worden en de rechter heeft de zaak daarom nietig verklaard. De vrouw zou in een psychose zijn geraakt na een bevalling. De vraag is of ze ontoerekeningsvatbaar was. Het weer, de komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Ladies and gentlemen, this is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the aircraft is airborne.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regio nieuws. In Ermelo is het vernieuwde Christelijk College Groevenbeek officieel geopend. Na jaren van ruimtegebrek en het gebruik van 16 noodlokalen beschikt de school aan de Paul Krugerweg over een uitgebreid en gemoderniseerd gebouw. De verbouwing heeft bijna 20 miljoen euro gekost. Hoewel de werkzaamheden in Ermelo zijn afgerond, gaat Groevenbeek verder met een volgend bouwproject. De locatie in Putten wordt momenteel gedeeltelijk gesloopt en opnieuw opgebouwd. Met de werkzaamheden in Putten is ruim 13 miljoen euro gemoeid. Pro Harderwijk heeft het college opnieuw om uitleg gevraagd over de voormalige bibliotheek aan de Academiestraat. De fractie zet vraagtekens bij de gemeentelijke regie en de afspraken over de huurprijzen voor de woningen in het pand. Aanleiding zijn volgens Pro tegenstrijdige uitspraken over de vraag of een afgesproken huurprijsverlaging ook geldt voor bestaande huurders. De fractie wil weten waarom hierover verschillende informatie is verstrekt en of de gemeente de huidige huurovereenkomsten inmiddels heeft opgevraagd. Ook vraagt Pro naar de zogeheten inventariskosten die volgens de fractie kunnen leiden tot hogere maandlasten voor huurders. En tot slot, een man van 39 staat terecht op verdenking van poging tot doodslag na een steekpartij in Harderwijk die ontstond uit een ruzie over 5 euro. De verdachte, Mustafa K., hoeft echter niet terug de cel in, zo bleek tijdens zijn voorgeleiding bij de rechtbank. Dat meldt Dagblad de Stentor. Volgens de politie ontstond de oneenigheid op 1 september toen twee mannen bij K. aan huis kwamen om een klein geldbedrag terug te vragen. K. verklaarde dat de situatie snel escaleerde en dat hij zich, na naar eigen zeggen te zijn aangevallen, terugtrok in zijn schuur en zich daar met een mes verdedigde. De inhoudelijke behandeling van de zaak volgt later. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van bijna een week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Jessica Schilder is bij het kogelstoten in de Diamond League derde geworden. De Amerikaanse Chase Jackson stootte 57 centimeter verder en werd eerste. Jorinde van Klinken moest bij discuswerpen ook genoegen nemen met een derde plaats. Maureen Koster werd zevende op de 5000 meter. Het weer. Later vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Lange en Kortland netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Jazzmuziek in alle mogelijke soorten en maten, van zowel Nederlandse bodem als internationaal.
6: Dit is Veluwe FM.
7: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
3: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
2: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
3: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
2: Wow, klinkt gezellig.
3: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
2: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
3: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Etje Verschuren met het NOS-journaal. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er grondig onderzoek moet komen naar de explosies. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Ze blijven zeker nog 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal. Dat werd ook getroffen door de vloedgolf van 1,5 week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de minima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk. En met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
10: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
11: Leuk dat je luistert!
12: Het is weer tijd voor een uurtje genieten bij Bob's Golden Oldies met oldies uit vervlogen tijden.
13: Samenstelling en techniek, Bob Voren.

0: Je luistert de omroep van de Noordwest Veluwe.
1: Dit is Veluwe FM.
2: Voor de beste muziek, je luistert naar deze station.

Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Bob's Golden Oldies. We zijn begonnen met Bob Dylan, met Mr. Tambourine Man. We gaan door naar nog zo'n goede Van Morrison met Brown Eyed Girl.

Simon & Garfunkel met The Boxer. Ik herinner me nog in die tijd dat deze plaat uitgekomen was. Samen met mijn vriendin, mijn toenmalige vriendin. Bij een Italiaans ijsrestaurant. En heerlijk aan een sorbetje. En dan deze muziek op de achtergrond. Dat is toch geweldig. We gaan door naar Buddy Holly. Not Fade Away.

0: Achtereenvolgens hoorden nu de Crystals met Dadu, Run Run. En nu de Drifters met Up on the Roof. Daar moet ik toch even niet in denken in deze kou. We gaan door naar Sam Cooke. You Send Me.
1: Darling.

De Rolling Stones met de Hunky Tunk Women. Op het moment zijn ze bezig met een nieuwe CD aan het maken. En het is wel heel toevallig dat daar een basgitarist en een drummer bij betrokken waren en zijn. En dat zijn Paul McCartney en Ringo Starr van de Beatles dus. Jazeker. We gaan door naar het volgende. Een wat rustiger nummer. Al Green, Take Me to the River.

Fleetwood Mac met Go Your Own Way. In de tijd waren er een aantal dames bij deze band betrokken. En die waren samen. En dat ging helemaal mis. Vandaar dit nummer, Go Your Own Way. We gaan naar Benny King. Stand by me.

The Animals met achter de microfoon Eric Burden. It's a man's world. Jane Brown.

En jullie hadden het natuurlijk al begrepen. Er zit een Rolling Stone fan achter de microfoon. Het uurtje is weer voorbij. Het is jammer, het is niet anders. Dus laten we er maar uitgaan met nog zo'n lekker nummer. Steppenwolf, Born to be Wild.

0: 飞轮 FM。
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Etje Verschuren met het NOS-journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren. Maar tussen 2023 en 2025 floten drie achtereenvolgende VVD en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van anderhalve week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.

0: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Hey DJ, keep me deinen Rhythmus.

Luisteraars, ook vandaag heet ik u weer van harte welkom bij een uurtje over Kate. En dat betekent een uurtje de Duitse slagers en de liedjes uit de Alpenlanden. En daarbij mag ik dan uw muzikale gastheer zijn. En mijn naam?

dat was dan weer de opening met Matthias Rijm. Alles was ik wil, dat hoorde u. Nou, dat lag helemaal van begin tot eind in dit liedje van hem. Ook deze keer geen echt thema. We komen bloemen tegen, we komen liefde tegen. De Mitternacht, die zit er ook nog bij Bora Bora. En de Leeuwerik, die komt ook nog langs. Matthias Rijm, hij opende. En wie vervolgt het? Vivi Bach. Zoom, zoom, zoom, zoom.

Dat was dan Vivi Bach. En ja, het was een melodie voor twee verliefde mensen. En als het dan toch zover is, ja, wat krijgen we dan? Nou, Lasse Berghagen. En zij zingt voor ons weer Heiraten.

Dat was dan Lasse Berghagen. Wir heiraten. En u hoort het. Het is alweer tijd voor de Oudjaarlevenis. En de plaat die daarbij hoort, die draaien we na mijn praatje. We gaan terug naar de jaren 70 en zoeken dan een slagerduo op. En zij traden op onder de naam Cindy en Bert. Cindy was haar artiestennaam. Zij heette Jutta Goosenburger en zij werd geboren op 26 januari 1948. Norbert Berger, dat was de mannelijke helft van het duo. 12 september 1945 geboren, maar inmiddels alweer overleden op 14 juli 2012. Niet alleen artistiek was het een koppel, maar ook in de liefde vonden ze elkaar. Zij trouwden en ze kregen een zoon genaamd Sascha. Maar op een gegeven ogenblik, ja, toen raakten ze toch op elkaar uitgekeken. En zowel artistiek als echterlijk koppel gingen zij uit elkaar. Maar met de jaren 90 werden er weer voorzichtig wat toenaderingspogingen gedaan. En ja, ze namen weer een plaatje op. En ja, sinds het begin van deze eeuw traden ze weer heel regelmatig samen op. Tot het ogenblik dat Norbert Berger, oftewel Bert, kwam te overlijden. Hij overleed aan een longontsteking. Wat gebleven is, zijn de plaatjes uit die tijd. En ditmaal gaan we luisteren naar Wendy Rozen, er bloeien in Malaga.

En u hoorde de Geschwister Hoffmann en van hun album Die Insel Romantica. Nou ja, het klonk ook wel heel romantisch natuurlijk, dit liedje. Wenn der Kondor seine Kreise zieht. En ja, dus even opletten, want er komen ze weer, de Kast

En dat waren ze dan, de Kastelroeter Spitsen. En op het scheiden van de zomer en de herfst nemen we afscheid van de herfst. Samen met de Flippers en Summer Lady.

En dat waren ze dan weer in het uurtje of Gates Draai Am Rij. Oftewel twee vocaaltjes die verbonden werden door een instrumentaaltje. Het drietal begonnen we met Karin Heijn. En ja, zij zo'n schön ist ein Kuss om middernacht. Nou, niet alleen om middernacht hoor. Het instrumentaaltje dat werd ditmaal verzorgd voor de originaal Zillertaler. En zij speelden de trompeten swing. En zojuist was het Julian Werding. Ook alweer zo'n coryfee van de Duitsstalige muziek. En zij bracht het hele mooie Nacht vol Schatten. En dan gaan we verder met de Fernando Express. Goodbye, Bora Bora.

Fernando Express met het liedje over het droomeiland. Bora, Bora. En dan hadden we net al een vogel, de condor. Wel, de volgende vogel staat er weer klaar. Bianca, nee, Bianca zingt het. En zij zingt, die lerchje zingt...

En dat was dan het verhaal van John Brown's dochter van de Oklahoma Boys. En met Fernando Express en Cordilleros de Los Andes neem ik afscheid van u. Ik vond het weer fijn om bij u te zijn. Ik hoop dat u ook met veel genoegen heeft geluisterd. En wat mij betreft, volgende week, zaterdagmorgen, dan hoop ik u weer aan het apparaat te ontmoeten. Met weer een nieuw uurtje. Auf geht's!

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet, blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, maar tussen 2023 en 2025 floten drie achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Oekraïne zijn in een stad in het zuidoosten van het land 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt het militaire bestuur van de regio Dnipropetrovsk. De aanval komt kort voor een bezoek, volgens president Zelensky morgen, van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner aan Moskou en Kiev. Het zou voor het eerst zijn dat ze dan naar de Oekraïnse hoofdstad zouden afreizen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdsverkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. In Bolivia zijn bij een explosie op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Het weer. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld 8 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 van Den Haag naar Arnhem tussen de Meren en Kanaleneiland 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
4: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
3: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
4: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
3: Wow, klinkt gezellig.
4: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober van 1 tot 5. De toegang is gratis.
3: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
4: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
0: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij de Stamtafel. Tot 12 uur zijn we bij u met heel veel informatie, leuke muziek en natuurlijk Put op Rood deze zaterdag. De techniek en de medepresentator is Alexander. Mijn naam is Therese. Tot 12 uur de Stamtafel.

0: de Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.
1: Als u 's avonds, 's nachts of in het weekend onverhoopt een huisarts nodig heeft, kunt u het best even bellen met de huisartsenpost. Het telefoonnummer is 085-7737371. U vindt de huisartsenpost bij ziekenhuis Sint-Jansdal in Harderwijk. En het is voor klachten die niet mogen of kunnen wachten tot uw eigen huisarts weer dienst heeft. Ik geef nog een keer het nummer 085-7737371.
2: En als u nou geen klachten heeft en er wel uit wil, dan kan dat naar studio van Veluwe FM op de Brinkstraat 91A. Onderstrout zitten we. Therese en ik zitten voor u klaar. Kom er gezellig bij. Kopje koffie, kopje thee. En dan maken we er een mooie uitzending van waar u bij bent.
1: En misschien heeft u wat te vertellen. En dat mag dan ook. Daar maken we dan ook even ruimte voor.
2: Zeker weten. Nou, heeft u geen zin om naar buiten te gaan, ook al is het best wel redelijk weer, kunt u appen. 06-8309-8309. U kunt ook bellen naar de studio 0341-360-148.

0: Je hoorde The Marbles met Only One Woman, maar één vrouw. En dat is ons programma op het lijf geschreven, want wij hebben hier ook maar één vrouw.
1: En ook maar één man.
0: Nee, maar we hebben het nou over jou, hè?
1: Ja, oké.
0: We've got only trees. Maar dat klinkt weer in het Engels niet goed, want dan hebben we het over bomen.
1: Ja.
0: Dus Wout in het Nederlands, wij hebben alleen maar trees.
1: Oké. Zo, je hebt erover nagedacht, volgens mij. Nou ja, goed, oké. Maar we gaan wat anders doen, motocrossen. Want het motocrossseizoen is volop aan de gang. En bij motocrossclub MC Volgas worden er clubwedstrijden gereden. Elke maand is er een crosszaterdag op het terrein aan de Drierweg 131 in Ermelo. Rond 10 uur, ze zijn dus net begonnen, beginnen de trainingen op deze dag. En de wedstrijden zullen rond 5 uur afgelopen zijn. De crosszaterdagen zijn nog vandaag 5 september en 3 oktober, telkens van 10 tot 5 uur. De toegang is helemaal gratis. Voor spektakel en ontspanning, kom naar Motorcircuit de Leemkuil aan de Drierweg 131 in Ermelo.

0: van de grotere hits van Tom Jones, Delilah was dit.
1: Ja, we gaan op zoek naar bosdieren in het centrum van Ermelo. Op een leuke manier het centrum ontdekken. De VVV Ermelo organiseert ook deze zomer een leuke speurtocht voor de jonge inwoners en vakantiegasten. Van nu, dus dat is al even geleden, het is vandaag 5 september, dat is de laatste dag, kunnen kinderen samen met hun ouders of grootouders op speurtocht door het centrum van Ermelo. Ben je op zoek naar een leuke activiteit voor de zomervakantie, dan is deze speurtocht de perfecte manier om samen op pad te gaan. Tijdens de route ga je op zoek naar Pim en zijn dierenvrienden die zich op verschillende plekken in de etalages van het centrum hebben verstopt. Elk dier draagt een gekleurd strikje met een letter. Verzamel alle letters en puzzel het juiste woord bij elkaar. Onderweg ontdek je niet alleen alle verstopte dieren, maar verken je ook op een leuke en speelse manier het centrum van Ermelo. Loop gerust een winkel binnen of neem een pauze op een van de terrassen voor een verkoelend drankje of een ijsje. Heb je alle dieren gevonden en het juiste woord geraden, kom dan langs bij de VVV om je oplossing in te leveren. Als beloning ontvang je een leuke verrassing. De speurtocht kost €1,50 per stuk en is te verkrijgen, ook bij de VVV aan het Molenaarsplein in Ermelo.

0: De naam Joshua Gaddison zegt u waarschijnlijk helemaal niets. Mij ook niets als je hem zo langs hoort komen. Maar hij zong dit Jesse en het was ook zijn enige hit in 1993. Alweer 33 jaar geleden.
1: Het is een end, hè? Ik vind het wel een heel mooi nummer.
0: Ja, ja. Dat zonder meer.
1: Ja, zonder meer. Broer en zus expositie aan de Verlennepstraat 78 in Putten. Broer en zus Henny en Gerard exposeren samen hun schilderijen. Beide schilderen met acryl en olieverf en hebben uiteenlopende onderwerpen. Vandaag bent u nog van harte welkom om hun werk te komen bekijken en de schilderijen in het echt te bewonderen. De expositie is vandaag voor het laatst en tussen 11 en 5 uur bent u van harte welkom aan de Verlennepstraat, wat ik al zei, Verlennepstraat 78. En de toegang is gratis.

0: gaan we dus niet doen. Don't turn around. Wij draaien niet om. Ace of Base was dit met de lekkere beat van vroeger.
1: Ja, helemaal goed. En wat je ook nog lekker kan doen, is de dagfietstocht van Woord en Daad. De dagfietstocht, die wordt georganiseerd, zoals ik al zei, door Woord en Daad Putten. Je kunt starten vandaag tussen 11:30 en 11:30. Er zijn twee routes waar je uit kunt kiezen, 35 kilometer of 45 kilometer. Onderweg is er koffie, theegebak of een lunch te koffie, theegebak of een lunch te koop. Er is een gratis drankje bij de laatste stopplek. Aanmelden kan via

0: Gelgers Oord. Ja, dat is helemaal het volkslied. En Putterpraat, zoals ik al in de aankondiging zei. En ze zijn ondertussen aangeschoven. Dat zei Alexander alweer. En Renger, wie heb je meegebracht vandaag?
1: Ik ben samen met Wim van Dijk. En volgens mij Wim is Riedekker in Rusten, als ik het goed heb.
2: Ja.
1: En Wim, wat ik eigenlijk nieuwsgierig nog was. Ik weet waar je woont, maar ben je er ook geboren? En ik kwam een beetje aan de foto's kant van Putten vandoor en hier meer aan de armloze kant. Maar waar je nou woont, ben je daar geboren?
3: Nee, daar ben ik niet geboren. Mijn vader en moeder die woonden aan de Wolterweg ophoudt. Dan wordt het Armelo, dat is op de hoek van de Volle Beekkeurenweg.
1: Ja.
3: En er zit een nacht trouwens, Walter Timmer, een loonwerker. En dat was een dubbel huis. En daar hebben mijn vader en moeder toen die trouwden, die hebben door een goed joren wond. Toen ben ik had een tweelingbroer, dus we kwamen met z'n tweeën. Dus dat moest naar het ziekenhuis toen, naar Salem was dat toen nog. En door ben ik ter wereld te komen, met mijn broertje samen. En toen ben ik... Maar dat weet ik niet helemaal goed. Ik denk dat ik zo'n anderhalf jaar oud was. En toen gingen we naar de Kieveldestreek 9. Waar ik nu nog steeds woon.
1: Oké. En vandoor ben je ook natuurlijk naar school geweest?
3: Steenkamerse school.
1: In Steenkamerse
3: school. Waar alle boeren heen gingen natuurlijk.
1: Ja.
3: Met een fiets met houten blokken erop. En een fiets op de groeien, vroeger.
1: Oh ja.
3: Ja, dat kon niet anders natuurlijk. Want niemand had geld. En dus ook mijn vader en moeder niet.
1: Nee.
3: Dus dan krijg je een fiets die...
1: Op de Greu.
3: Ja, op de Greu. Dat is een machtig mooi man. Dus, en de klompjes aan natuurlijk.
1: Ja, klompen aan de school ook.
3: En naar school, op de klompjes. En ik kan er nog wel hoe het toen ging. Het was natuurlijk allemaal, net na de oorlog. Het was allemaal vrij simpel. Een beetje anders dan tegenwoordig.
1: Ja.
3: We zaten met mijn neefjes. Die wonden er ook... eigenlijk die vonden een stenen kamer en toen gingen we mee naar school dan.
1: Ja.
3: Zo trek je samen op natuurlijk.
1: Ja.
3: Dus tussen de middag en de zomer naar de Schutterbeek. De Schutterbeek die ligt nu non-anders dan dat die vroeger lag. Maar goed, daar waren we altijd door lag de boot van die jongens te volden. Die deed nog een beetje vissen met Heimissen, Walter Heimissen.
1: Ja.
3: Dus door gingen we altijd... speulen,
1: vissen, salamanders.
3: Maar een van die keren, dat vergeet ik nooit meer, zei jongens, we moeten maar weer eens naar school gaan, want het zou wel eens kunnen wezen dat de school alweer begonnen is. Dus we komen door bij de bovenmeester. Dan weet ik niet meer welke dat was, maar goed, dat doet er niet toe. Dus die zei, jullie zijn fijn op dit, want de school is afgelopen, hoe kan ik nu?
1: Toen was het half vier. Te lange speelt, half vier, tot half vier.
3: Ja, maar de school die was van 3 van 12 tot 2:30.
1: Ja.

0: Dat was vroeger dan, want hoop gingen we naar huis toe met de fiets. En Willy wilde iets te weer weg.
1: Ja.
0: Dus Willy at ons broodje brood, op school op.
1: En een broodbul.
0: Ja, een broodbultje en een krukje bier. En, maar ja, dan gingen Willy naar de Schutterbeek in de zomer als het mooi weer was. Dan kon je meer beleven dan op het schoolplein. Toen... En er komen meer leren ook van de Willy.
1: En het was leuker ook door dochje. Ja, ik ben ook op een buurtschool gezeten. En ja, we doen ook 2,5 of anderhalf uur. Van 12 tot 1:30. Maar we gingen ook niet naar huis. We zaten ook net een beetje vegen nog weg. Maar de rest ging wel naar huis. En toen hadden de mensen allemaal warm tussen de middag.
0: Ja.
1: Dus hadden ze ook meer tijd nodig.
0: En
1: dan zit ik aan te denken. Wil je aan één... asfaltweg staan en de rest waren allemaal zandwegen. En hier in de school, was dat een beetje in de weg? Was die al bestrooid? Of,
0: ja, toen was de Kievelderssteeg, was dan een zandweg.
1: Ja, dat zou je.
0: De Wolterweg was natuurlijk wel een klinkerweg. En de helft van de Voorneburg, de helft vanaf het kasteel was verhard.
1: Oh ja.
0: En de rest was ook zandweg.
1: Dus je was tot dan vanaf de Zuiderzeeweg tot kasteel was je vooruit en de rest was een zandweg.
0: Maar die was vooruit voor eerder dat de branden woonden
1: natuurlijk.
0: De brand van Palland.
1: Ja. Goed.
0: Ja.
1: En dan, toen ben je doorgewoond toen, wat ik dan weet, waar je Riedekker, dat je ook niet aan komen vliegen. Maar er is ook geen school voor volgens mij. Althans,
0: toen niet.
1: Toen niet, toch?
0: Nee, nu wel.
1: Oh, ja.
0: Maar toen niet. En toen ging het gewoon van voorder op zoon natuurlijk.
1: Ja.
0: Zo ging dat. En ik ging naar... ik wou eigenlijk in mijn kop zat... Ben ik altijd geweest gek op voren.
1: Ja.
0: Dus in mijn kop zat ik voor... voren in ieder geval. Ja. Dus misschien... In de machinekamer of in ieder geval iets met...
1: Op het water.
0: Maar goed, mijn vader die zei, ja jong, maar ik zou het ook machtig mooi vinden als je bij ons werk komen, in het bedrijf komen werken.
1: Ja.
0: Dus ja, daar heb ik toen voor de keuze.
1: En je vader had toen ook al een Riedekse
0: bedrijf? Ja, dat had mijn opa en die zijn vader. En
1: van alles
0: we kunnen het niet goed terugholen, maar ik denk wel 120 jaar al een Riedekse bedrijf in de familie dan.
1: En toen ben je zo van school af mee?
0: Ja, eerst natuurlijk naar de aanbouwschool. Ja. En toen door naar Winneke Dak op een klemmen,
1: ja. Ja, en dat ging vroeger allemaal met de hand natuurlijk. Ik had er geen verstand van. Ik zie dat dan wel. Ik er zo langskomen zijn, nu natuurlijk een liefje en een dingetje.
0: Het rietendak liggen op zich, dat is nog net zo bijna hetzelfde als vroeger. Nou, hij wel een, ze maken nu daken die zijn brandvertragend.
1: Ja.
0: Behoorlijk brandvertragend. Dus dat is dan iets nieuws. Dus zo'n rietdak wordt op een plot geschroefd.
1: Ja.
0: En dan moet je dat heel in het kort even zien. Aan je telefoonboek in de open haard knikkeren. Dat wil ook niet branden, hè? Het kaf brandt eraf en hoe diep je erin komt, er is geen zuurstof.
1: Er is geen lucht in, nee.
0: Er is geen lucht.
1: Nee.
0: Dus zo moet je dat met zo'n Riedek ook zien.
1: Ja.
0: Het brandt aan de buitenkant wel. Er zijn natuurlijk veel proeven mee doen.
1: Ja.
0: Met TNO en de brandweer en de hele alles erbij.
1: Want de meende waar je toen ook bij betrokken hebt?
0: Ik heb dat uit de dokter, dat schroefdak.
1: Ja, dat schroefdak, ja. Want de veur ging het gewoon over
0: die paanlaten. Op paanlaten.
1: Ja.
0: Zo'n kap, zeg maar, zo werd vroeger een kap openbouwd, sporen, dus dat is van verticaal, van onder naar boven, en door panlaten op, en door knoopte je het rieten dak op.
1: Ja.
0: En dan op een boerderij, dat was voor het vee stond, dan keek je gewoon tegen het riet aan, en dan het verhuis, dat werd dan afgetimmerd, en door scheul het grote gevoel in. Dan heb je tussen je riet en je aftimmering een luchtspouw van 10 centimeter of zo ongeveer. Ja, en als er dan brand komt, zeg maar onder in het dak, daar werkt net als een schooster natuurlijk.
1: Ja,
0: het zucht in de poortellen naar boven toe.
1: En Wat ik me nog van kan herinneren, want ik ben boete afgeboren en hij allemaal boerderijen, er werd er ook wel eens eentje opgeknapt. Ja. Dat ze ook van dat, ja, een soort, het was geen sliet, het was dunner, maar een lange, ja, stok.
0: Griend, dat was grindhout.
1: Ongeveer zo.
0: Ja, ja, en daar werd het dak mee vastgebonden.
1: Dat gebruikten ze ook ergens voor.
0: Ja, daar werd het mee vastgebonden.
1: Oh, ja.
0: Zeg maar, je hebt je paanlaat en boven die paanlaat leg je een laag riet en dat doe je toen dan, zo'n, we noemen dat baanhout.
1: Ja.
0: Maar dat is grindhout eigenlijk.
1: Ja.
0: Die leg je erop en met riet en dan met een teen, zo'n, ja, dat is ook grindhout. Daar ben je het mee vast.
1: Met een wellige teen.
0: Ja, een wellige teen.
1: Maar dan kleiner.
0: Ja, een dun. Die,
1: dunner,
0: die
1: ja.
0: Een millimeter of zes, zeven.
1: Ja, ja.
0: Daar ben je het mee vast. Zo ging het vroeger allemaal.
1: Ja, die teen die ken ik nog wel. Want mijn opa die had vroeger een stukje wat van die stopjes stonden. Sneed die teen af en een vlucht die mandel van.
0: Juist.
1: Dat waren dunnere dan natuurlijk.
0: Nee, die gebruikten ze ook op het dak.
1: Oh, die gebruikten jullie ook op het dak?
0: Ja.
1: En dan, ik heb nog een gelegenheid om van je te vragen. Zijn het ook wel eens over een luifdak? Of
0: luiven. Ja, maar luiven dat deed met strooien.
1: Met strooien?
0: Vroeger, dus heel vroeger.
1: Ja.
0: Toen werd er riet gebruikt, toen hadden we geen, geen vervoer eigenlijk. Hè? Je had per de wagen en dus u diet niet. Er werd wordt het riet gruiden, zeg maar in Giethoren, de gruiden riet.
1: Ja.
0: Dus daar knupten de mensen, want dat gruiden om de deur heen. Op de Veluwe, de gruid geen riet.
1: Nee.
0: Nee, strooi.
1: Ja.
0: Dus maakte je strooiendaken.
1: Strooiendaken.
0: Ja. Maar heel in het begin, toen was dat strooi, dat was nog, ja, dusdanig goed. Er waren wel ook toen daken die gingen zomaar 25 jaar mee met een strooiendak, hè.
1: Ja.
0: Maar dat dekten ze er net op dan als riet. Stomp noemde dat.
1: Ja.
0: Maar later werd het strooi door de bemestingen die we gingen doen natuurlijk. Werd dat strooi minder hard. Dus dan leg je het andersom. Met de oren waar het zout in zit naar beneden. En dat is luif.
1: Oh, dat is luif.
0: Ja. En maar dat gaat, 10 jaar dan is het...
1: Ik meen, bij ons thuis, we hebben een klein boerderietje in Huy van die twee roeie bergjes.
0: Ja,
1: ik meen dat er strooi op zat, plots van niet.
0: Dat is heel goed te zien en goed aan het houden, want door deze...
1: Dat was ook allemaal, ook allemaal armoedroef natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk.
1: En het mag weinig kosten en dan gaan ze zelf... Geloof
0: zelf strooi.
1: Roggenstrooi.
0: Roggenstrooi, ja, altijd roggenstrooi. Roggenstrooi, het lengte natuurlijk.
1: Ja. Dat zat bij ons ook op de berg, dat weet ik nog wel. We hebben zo'n twee roeie bergje. Ja. Dat was allemaal geen herenboeren daar in een grote vervroeier hadden. Ja. Maar zo ging dat. En toen ben je gewoon in de praktijk het vak geleerd.
0: Dat duurt tussen de 5 en de 7 jaar ongeveer. Voordat je boosje alleen weg kan sturen. Dat je dus... alles kunnen maken.
1: Dat je ze met de klus kunnen trekken.
0: Ja. Hoe het ook is, een grote villa, een moeilijke villa. Ja. Maar de een die is natuurlijk wat handiger dan de ander.
1: Ja, dat hebben jullie ook gevoelig doen. In het westen die grote landhuizen en zo.
0: Ja, in het gooien heel veel.
1: In het gooien, ja.
0: Ja, en overal. Ik heb overal gewerkt. In Duitsland werkte ik, in Luxemburg, in Frankrijk, in Japan heb ik alles en daar gemaakt.
1: Gods.
0: Ja,
1: hoe kom je door terecht?
0: Nou, de wereld is natuurlijk kleiner geworden door internet.
1: Ja.
0: En in Japan is al ook, ik weet niet hoeveel jaar, decennia lang, is door rieten dak. Maar dan maken ze daken een heel landswijs.
1: Ja.
0: Wies, zo moet ik het zeggen natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar dan maken ze daken van een meter dik.
1: Een meter dik?
0: Ja, en dan ben dorpen, dat is allemaal riet. Huus en huis riet. Dus als de dood, ik ben er in zo'n dorp geweest. Dat was het jongste huis, was 450 jaar oud.
1: Zo.
0: En dan in de zomer, als de toeristen komen, dan iedere uur, dan gaat er een sirene. En dan moet je gauw ergens anders gaan staan, want dan sproeien ze het hele dorp onder het water.
1: Oh.
0: Verbrand.
1: Bang verbrand.
0: Dus die jongen, hun lezen ook natuurlijk internet. In Nederland maken ze daken die ben. Ja, brandveilig.
2: Ja.
0: Veiliger. En zo kwamen ze in Nederland terecht. En ja.
2: Oh ja.
0: Dankzij onze organisatie. Uiteraard tegen degene die het uitgedokterd had. Ja. Had je gezin naar Japan begon. Dus toen ben we een paar weken in Japan geweest.
2: Zo.
0: Ja.
2: En nou, hij er ook een dak gemaakt?
0: Ja,
2: met,
0: ja
2: met, hebben we een dak. Zo'n schroefdak, zeg maar.
0: Door ging het hem. Hebben we een schroefdak gemaakt. En er stond, ja, de pijs, de hele, de constant stonden er van die mannetjes met filmcamera's. En,
1: ja, te kijken, dat was,
0: ja, die stond
1: was bijzonder dat, natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar we dat ja, net over een meter, maar door hij gewoon normaal laag op het doen.
0: Nee, ons zoals wil je het doen.
1: He?
0: Zoals wil je het in Nederland doen.
1: Normale laag niet erop,
0: met,
1: geen meter.
0: Schroeven kan je niet, dat kan niet eens een meter.
1: Dat liep ook niet door.
0: Nee, gewoon niet.
1: Goh, dat is wel bijzonder.
0: Ja.
1: Hij toch nog... Ja. Toch wel leuk dat ze gewoon, ja, hij doet de dochter en dan in Japan ja. terechtkomen om ja. te laten zien hoe dat gaat en dat allemaal laten bekijken.
0: Je er ook niet kunnen bevroeden natuurlijk, maar ja, de wereld is zo veranderd en die wereld is natuurlijk kleiner
1: ja.
0: geworden.
1: Ja, dan dat terug. Is ook zo. Ja, als, dat is vroeger, ja, we zaten toen de school en mijn handen niet erg gekraat, die kwam geloof ik 1 of 2 keer in de week. Televisie was er toen nog niet. Nou, nee. dat was het.
0: Ja, ja, dus, ja.
1: En als er nu... weet ik in de wereld wat gebeurt. 2 uur loopt ik tot op je telefoon. Dus ja, ja, dat is niet te vergelijken.
0: Nee, ook, nee. soms ook minder leuk.
1: Ja.
0: Want wat er ook gebeurt in de wereld, tenminste worden er ook, ik denk ook de jeugd, er banger van.
1: Ja, en het is nog steeds altijd zo geweest. Nu nog, goed nieuws. Is juist geen nieuws. Nee. Dus 90% waar je hoort is rottigheid.
0: Ja, ja.
1: ja zo komt er gewoon.
0: Daar word je niet blij van.
1: Ja, nee. Jee. En maar... Toen ben je aan de dat heb ik nog een vraag over, aan de Kievelsteeg gewonnen. En aan de Kievelsteeg ga je ook de Mariehoeve. En wil u zat aan de andere kant, en dan wil u horen vroeger wel eens van Gaat van Kors.
0: Ja.
1: Hoe zat dat nou eigenlijk? Was dat dan de voorde van die meiden?
0: Nee, dat was de breur. Okay. Gaat van Kors, die jong, dat weet ik niet. In leeftijd weet ik dat
1: nou,
0: niet
1: dat
0: goed.
1: Maakt niet.
0: Maar er waren 3 zusjes.
1: Ja.
0: En Gerrit, dat was de mannelijke... door in het gezin, wat hun waren eigenlijk een gezin.
1: Waren gewoon met z'n vieren.
0: Met z'n vieren. En Gerrit die het goed zijn beste doen. In zijn jonge dagen, dat weet ik niet, want hij was ouder als ik natuurlijk. Ja. Maar goed zijn beste doen om een frommersje in de bedstee te krijgen. Ja. Maar dat
1: kregen niet
0: dat
1: van elkaar.
0: Niet van elkaar. En toen zei hij, en dat was echt Gerrit, die zei, nou, die zei, ik heb geen vrouwen gekregen, die zei, maar ik heb me door beneden leid.
1: Ja.
0: Want van bovenaf zijn ze wel eens uit en Gerrit, je moet voor de deren zorgen.
1: Oh ja. ja.
0: De deren, zei hij altijd.
1: De deren, ja, zijn zusters, ja, ja. Ja,
0: ja. ja was prachtig. Mooi, hele mooie kerel.
1: Ja, ik heb hem helemaal niet gekend. Maar
0: ja, was... ik liep mijn ja, met dat ik opgegroeid ben, zeg maar zo, vanaf dat ik kon lopen, liepen we altijd bij Gerrit, mijn broertje en ik. Altijd, dat was geweldig. Was
1: je, ja, de buren.
0: Overal mee helpen.
1: Het waren die buren niet.
0: Ja, ja, we wonen er 100 meter vanaf.
1: Ja, ja.
0: We moesten ook bij hun langs het huis heen naar de Kievelsteeg. Dan hadden we toen onze Utweg. Oh. Ja, woord non. Het pad oprieën naar de Mariehoeve.
1: Ja.
0: Dat was eerder voor ons was dat onze Utweg.
1: Dus word je noem,
0: ja.
1: Zou je nu naar YouTube gewoon dat is later een nieuwe Utweg gemaakt?
0: Ja. Okay. Naar Jan Mulder toe. Okay. Vanaf de Kievelsteeg.
1: Want... Zit ik te bedenken, dat was een boerderij. Waar jullie wonen is ook een boerderij. Had jullie dus ook een stukje land of een boerderietje of dat niet?
0: Ja, ja. Er zat een goede bende land en mijn opa eerder. Iedereen had dat natuurlijk. Hè. De vragen waren de mensen zelf voorzienend.
1: Ja.
0: En dus opa die was riedekker, maar die had ook een paar koetjes en een beetje land. Eerbels verbouwen.
1: Verbouwen, dat soort dingen. Ja, ja,
0: daar ben ik ook mee opgegroeid. Want opa die is zijn vrouw al heel jong verloren.
1: Ja.
0: En dus die wonden bij ons in. Toen jullie doorgingen, wonden opa door.
1: Jullie gingen bij opa in wonen.
0: Ja. En die was toen natuurlijk gepensioneerd en die deed de tuin.
1: Ja.
0: Een hele grote tuin. Eigen varken, varkenslachten. Zo leefde eigenlijk, iedereen op het platteland.
1: Ja.
0: Dat was heel gewoon.
1: Was heel gewoon. Het was ook, Willen zat in hun op school en dan...
2: Dan is de vakantie net voorbij en dan begin je weer op school.
0: Ja.
2: Nou, hun was een grote school.
0: Ja.
2: En er zaten met z'n 40 in de klas.
0: Ja. Ja.
2: Nou, dat was natuurlijk, als je met die 40 een beetje orde moest houden, dan hadden ze niet zoveel geduld met de kinderen als tegenwoordig.
0: Dus ze kwam eerder beter.
2: Als je nog niet een beetje veel commentaar had, dan kreeg je gewoon een draai om je oren. Daar heb je geen punt van te maken.
0: Dat is heel gewoon.
2: Zij niet dus, want hij dus er heel lang over zei, dan kon je, ze zei me voor je zult wel naar de markt zijn. En hij, nog lang deur bleef ik ooit er nog eentje toe vliegen, dus dat alleen maar voor je eigen. Ja. Zo ging dat toen, maar dan kwam je terug van vakantie. Nou, dan was ik had een zuster die woonde dan net over de grens in Armelo. Daar was ik 3 nachten naartoe geweest, wezen logeren. En er was dan nog een die een oom ergens in het westen had. Of was het dan een weekje. En dat was het. Er was niemand naar Italië geweest.
0: Nee.
2: Niemand, dus die miste het ook niet.
0: Jongen, toen wist je nauwelijks voor in Italië lag.
2: Nee, dat was allemaal buitenland. Ja. Dat raait niet over. Maar
0: Gaat verkost, want jullie gingen er veel heen helpen. En dan ertussen de middag mee eten door in het bakhuis en al dat soort dingen. En een van de dingen, we lagen bieten op een rie zetten.
2: Ja.
0: Weet je, wanneer de bieten er zijn en dan moeten er stonden veel te veel en die moeten dan
2: uiterdeund zetten.
0: Opeenzetten heet dat. En dan uiterdeund worden. Dus gaat verkost en mijn broertje en ik op onze knieën door langs de. Ze hadden land langs de Vonneburg. Toen schoten ze die dag ervoor, schoten ze Kennedy dood. In die tijd was dat.
2: In die tijd, ja.
0: Dus er komt iemand langs fietsen. Die zei, Gaat, hij dat al gehoord? Zijn Kennedy overopen schoten. Tjop, mijn jongen naartoe. Nou, hier op met zijn, dat was een grote kerel. Dus hier met zijn overeind, met die lange lijnen van hem. Jongen, ja. Ja, hij zei, je was wel katholiek, maar het is even goed erg.
2: Ja, zo dachten ze toen.
0: Nee, dacht zo. En er was geen verkeerdigheid van hem.
2: Nee, maar ze dachten men
0: zo. Zo is een kapje.
2: Ja. Maar was gewoon ook in het deelt
0: in
2: geroepen. Door hoorde je bij of niet?
0: Ik hakte hem in mijn knie. Behoorlijk erg. En dan kwam ik in het ziekenhuis terecht. Want er kwam een infectie bij, weet ik wat. 10 dagen in het ziekenhuis liggen. 10 dagen lang. Kwam Gerrit bij mij iedere avond op visite.
2: Toch?
0: Op
2: bezoek was dat toch?
0: Op bezoek.
2: Ja.
0: Een tasje bij hem en het was in het verjoor met aardbeien en noem maar op, dat soort grappen.
2: Nou, was je toch wel trouw, dat wel?
0: Ja, zeker. Ja. Ja.
2: Ja. En maar die is op een moment overleden en toen ben nog een hele poos die zusters met z'n
0: drieën. Hier kreeg prostaatkanker eigenlijk. Ja, ja. Door is hij aan overleden. En toen was hij nog niet zo heel machtig oud. En toen hier ging ook niet naar het ziekenhuis. Want net zo goed als dat hier bij mij in het ziekenhuis kwam, ging ik alle dagen bij hem. Hij sliep op de Hilt.
2: Op de Keet?
0: Ja, de Keet. Oh, ja. Op de Hilt en dat is dan de
2: boom. Ja,
0: er nog. Hè?
2: Ja.
0: Ja, die kunnen de bezoekers nog steeds. Dan wordt verteld, hier sliep gaat verkost.
2: Oh ja, ja.
0: Ja, dan heeft hij, ik weet, het is natuurlijk al zo lang geleden.
2: Ja.
0: Ik weet niet precies meer hoe lang dat het duurt, maar verschijnen misschien wel 2-3 maanden, dat weet ik niet meer. Maar ik ging alle dagen even bij hem kijken.
2: Even om toe. Ja. Ja.
0: Ja.
2: Goh. Jee. En, je zei net dat je eigenlijk, voordat je in 3-dekkers vakken rol bent, van plan waren om te gaan voren.
0: Ja, dat eigenlijk wel een wild, ja.
2: En volgens mij had je dat voor je hobby willen doen.
0: Mijn hobby heb ik wel, ja, dat wel.
2: Want ik weet nog wel, ik geloof niet dat je, ik weet het, heeft hij nog een boot of dat niet meer?
0: Ja, maar we hebben nog een zeilbootje, niet zo'n hele grote, en ik voer er eigenlijk nooit meer mee, mijn Gerrie, mijn vrouwtje.
2: Ja.
0: Die doet nog iedere woensdag in de zomer met wedstrijden, zijn wedstrijd in Nulde.
2: Ja.
0: En dat doet ze altijd nog aan mee.
2: Bij de Worldsportvereniging.
0: Ja, bij de Worldsportvereniging. Daar ben je altijd lid van.
2: Ja.
0: Ja.
2: Dat doet ze nog aan mee zeilen.
0: Doet ze soms en s'avonds, dan hebben ze.
2: En toen natuurlijk, gingen jullie overal op aan, of was het behoorlijk een grote.
0: Ik weet wel, oorlijk veel zeild. En ik was een keer met Willem van Winkoop, vroeger van Willem van der Roest.
2: Ja.
0: Willem van Winkoop, die is overleden, toen was hij 51 of zo, of twee, heel jong. Maar met z'n vieren en Jaap Schipper, van de Schipper
2: van de Smit.
0: Van de Smit.
2: Ja.
0: Even een boot helemaal naar de Caribiën gebracht, een zeilboot.
2: Nou, een avontuur.
0: Dus, ja, dat was een serieus avontuur. Dat tenminste voor ons wel.
2: Ja, dat ben ik geloof.
0: Ja. We voerden vanaf de, eerst brachten ze hem in de zomer naar de Canarische eilanden toe. Een andere ploeg, ik weet niet wie dat te doen heeft. Ja. En dan vertrek je door en naar de Caribie gewoon. Dan vertrek je in de winter, in december. Want dan komen de passatwinden, die komen naar beneden. En dan die pik je dan op door ergens bij de Canarische eilanden. Dan heb je de wind achter.
2: Ja.
0: De hele tocht. En toen hebben we er 16,5 dag over gedaan.
2: Jee.
0: Ja. Ja, dat was een mooie.
1: Goede belevenis.
0: Ja.
1: Dat had ik nooit gehoord. Ik wist wel dat jullie wel eens zeg maar op de water zaten. En,
0: Ja, maar ik heb voor me. Ik heb ook nog met jij wel eens van de Ponnen gehoord. De familie Pon.
2: Ja.
0: Van de Volkswagen.
2: Van de Volkswagen.
0: Ja, van de mijne. Die hadden een hele grote boot. En die moest wel eens weggebracht worden en opgehold worden. En dan mocht ik ook wel eens mee. Dus ja. Naar Schotland en dat soort.
2: Oh, dat leuk.
0: Ja. Ja. Dus ik heb wel iets ervoor. Hè.
2: Oh, wel behoorlijk wat. Maar, ja. maar niet als beroep.
0: Nee, dat niet. En ik kon wel zeilen, maar zeg maar.
2: Ja.
0: Als je echt zulke grote tochten maken, dan moet je ook goed. Natuurlijk, de navigatie, dan moet je allemaal goed verstaan van hen. En door was ik. Ik redde me wel, maar hij is zeg maar een Jaap Schipper van de Smet.
2: Ja.
0: Die het toen hier vanaf dat hij met pensioen ging, met zijn vrouwtje samen gingen ze weken naar Noorwegen en Frankrijk en overal gingen ze heen. En die kon, die was wat beroep, zeg maar.
2: En die had
0: maar heet ook Schipper.
2: Heet Schipper, ja. En die had zij geen verdiept om op de tekort te kunnen uitzetten. En
0: je
2: dat
0: heette Schipper, maar het was ook een goede Schipper.
2: En maar er, wat ook met woorden te maken heeft, want ik was op de. Ik ben altijd eigenlijk wel op het Oostfeest. En dan stoor je altijd met poling.
0: Polingrook.
2: Dat had ook met het woord te maken. Ja. Visroken, dat hij ook toen door aan overhouden? Of,
0: nee, visroken dat ik overhouden aan mijn neefjes van de Knoor. Waar ik het straks over had, waar we me bij de schutter bij zaten. En hun voelde die vissen samen met Walter Heimissen.
2: Ja.
0: Walter Heimissen was visserman.
2: Ja.
0: Ja, en in die tijd was nog open IJsselmeer. Toen was er zo machtig veel poling. Jullie kregen in de zomer. Nou, bijna iedere week een emmertje voor poling. Dan maakte mijn moeder stoofpoling eerder, weet je wel.
2: Oh ja, ja.
0: Die roken met stoven.
2: Ja, stoven, ja.
0: Ja, en dan met die jongens begonnen we ook die. Door heb ik leren roken. Toen was ik misschien 15, 16 jaar.
2: Toen al?
0: Ja, dan deden we dat een beetje. Om ze niet om te verkopen, gewoon zelf opeten.
2: Ja, gewoon voor je eigen.
0: Ja, voor ons eigen. We zaten altijd aan de zee te rommelen in de zomer met de boot de zee, zeiden we natuurlijk, tijdens het meer op. En dan verder aan van die wierplekken en door zit snoekboers in. En dan zetten we er een net omheen.
2: Ja.
0: En dan met zo'n soort roeiboot erin en dan, dat jullie noemden dat plonzen, dan met die roeisponnen in het Woldersloon. En dan schiet die snoekborst, die schiet eruit, die wil doorweg.
2: Je dreven ze alles goed, net als schapen zitten.
0: Die waren wel eens zakken vol met snoekborst. Maar dat mocht eigenlijk helemaal niet, dat was geweldig leuk natuurlijk. Ja. Als de politie je pakt en dan kreeg je een bekeuring of zo.
2: Dat mag wel meer niet, maar ja. En zo ben je toen aan het roken gekomen.
0: Zo ben ik aan het roken gekomen en toen werd ik getrouwd.
2: Ja.
0: En dan weet je, dat begon vroeger. Met een verjaardag of zo, een barbecue. Maar ja, iedereen die barbecue. Ik steeg er niet meer. Dat barbecue, dat had ik wel gezien. Ik ga eens een keer poling roken. En daar ben ik toen mee begonnen. Ja, dat liep helemaal uit de hand. Want ik had duizenden ponden poling gerookt. Maar altijd op de Mariehoeven.
2: Ja.
0: Daar verkoop ik ze.
2: Ja.
0: Dat kan ook niet anders. Want dat kost zoveel geld. Dat kun je niet weggeven. Maar. Normaal zijn met mijn vrienden en kennissen en dat groeit dan. Goh, we hebben ons een keer komen poling roken. Dus dat deed ik altijd voor niks. Ja, ze moesten poling betalen.
2: Ja.
0: De natte poling moesten betalen.
2: Ja.
0: Maar het roken. Ik heb altijd gerookt voor een borrel. En ik neem 4 polingen mee naar huis. Want de andere, tijdens dat ik aan het roken ben, dan eet ik het niet.
2: Nee,
0: okay. En dan stoor je poring met je neus boven die tanden uit. Net als maar de orde... andere dag, jongen, dan vind ik het zo lekker. Nou. Dat was mijn loon, dus vier polingen en een borrel. Ja.
2: En een borrel, ja, natuurlijk. Dus, ja, hetzelfde idee weer, maar sta je zelf oliebollen bakken, dan hoeven ze die s'avonds ook niet.
0: Nee, juist, dat zo moet je dat zien. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Dat gaat helemaal.
2: Jee, moet je nog gewoon. Nou, en ja, er is nog iets voor je eigen, altijd, weet niet of je dat nog doen, waar je eigen ook altijd oren druk voor maakt. Hè. En dat was jagen. Doe je dat ook nog?
0: Ja, maar niet zoveel meer.
2: Je waren dat, altijd wel toen dat
0: ja, ja, ja, ik heb best, best wel een beetje jeugd, maar niet zoveel meer. Weet je, het wordt ook steeds minder leuk.
2: Ja.
0: De regels worden zo moeilijk. Ja. Ik vind er eigenlijk niet veel meer aan. Nee.
2: Net als alles wat dood is, leugen de regels.
0: Ja, ja, dat, jongen, het is een ontmoedigingsbeleid waar ze mee bezig bent, ja. Dus... Je moet aan zoveel dingen voldoen om nog te kunnen jagen.
2: Ja.
0: Ja.
2: En dan mag... meer aan.
0: Nee. Nee. Dan eerder zoals de duven. Ja. Als het groen op het laatst stond, dan hij de duvenjacht.
2: Ja.
0: Dat vind ik een mooie jacht. Dan wil je
2: alduven.
0: Ja, alduven.
2: Ja.
0: Wil je nog jachten in de polder? Ja. Dan mag je in de polder niet meer op de duven jagen. Nou, en ook weer wat.
2: En het barst van de oude duven.
0: Ja, dat wordt steeds erger. Want ik voor een paar weken terug sprak ik nog een boer. Die zei, dat staat zo deel rot en heeft straks zoveel schade. Maar ja, ze keren liever, kijk maar naar het ganse probleem. Ze keren liever miljoenen uit. Dan sta je er een paar...
2: Zaten eerder nooit. We zitten nu volop in Darp ook. Eerder zagen ze in Darp nooit.
0: Nee, nee.
2: Bij ons zitten ze in de tuin gewoon al duven.
0: Ja, maar die bent er zo machtig veel, man.
2: Ja, goh, nou dat is wel jammer, maar ja, dat zie je dat, ja, met al die regels, een hele hoop mensen die al dat jarenlang het door hebben en dat ze dan door de regels daarmee ophouden.
0: Ja.
2: Dat zie je heel veel vrijwilligers.
0: Vooral de ouderen, want dan moet je, en wat de jeugd hebben, dan moet je ook alles digitaal aanleveren.
2: Ja.
0: Dus daar heb ik zelfs al moeite mee, of zelfs maar.
2: Ook al niet zo schrik.
0: Ja, dat vind ik helemaal niet leuk. Ik ken de verschillende. Ja, die ben nog ouder dan dat ik ben. Die zeggen, maar ik houd hem niet op. Want ik heb hier. Dan moet eens iemand één uur die dat. Ieder beestje waar je schiet, dan moet je dus allemaal digitaal aanmelden. Ik heb dat en dat. Het
2: is geen nodigheid meer.
0: Niks, nee, het is niet. Je kunt vroeger dan een jacht hadden. Zeg maar, ik heb nu nog steeds jacht om de deur heen. Ik mag eigenlijk om de deur heen.
2: Ja.
0: Door en bij de Marie over zo'n maak op duwen schieten en hoor, noem maar op. Maar. Ik heb er helemaal in.
2: Lolt een beetje eraf.
0: Ja, de lol is er vanaf.
2: Jammer.
3: Ik vind het heel jammer, hè? Maar, want ik zit met aandacht te luisteren. Maar de tijd is om. Het half uurtje is al voorbij.
0: Nou, we kunnen er nog wel een half uur bij aanplakken. Ja.
3: Maar je kan een keer terugkomen.
0: Oh ja, dat is ook
3: dat,
0: goed.
3: Dat kan ook. Ja, ja, ja, kan ook. Ja.
2: Zo nou, zie je maar een half uur zo weer mee.
3: Ja, je kan aardig babbelen. Ja, ja, ja.
0: Nou, als ze me vragen.
3: Ja, nou, dat doet hij ook goed, hè?
0: Ja, dat doet hij goed.
3: Ja, nou, in ieder geval heel hartelijk bedankt. Fijn dat je er was. En,
0: dankjewel.
3: Renger, jij ook. Tot de volgende keer weer eens een keer. Ja, oké. Tot dan.

0: lokale omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het West-Nijl-virus geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Mensen die besmet raakten buiten Europa zijn niet in de cijfers van het centrum opgenomen. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouders de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn dit weekende in Moskou en Kiev, zeggen de Amerikaanse functionarissen. Het zou de eerste keer zijn dat het tweetal de Oekraïnse hoofdstad bezoekt. Vannacht was er weer een Russische aanval op een stad in het zuidoosten van Oekraïne. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. In een museum in de Canadese stad Quebec is vanaf dit weekende de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is honderden jaren oud en was zoek sinds de val van de monarchie in Oostenrijk-Hongarije in 1918. Vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Vlak daarna ontstond getouwtrek tussen Oostenrijk en Italië over de vraag aan wie de Florentiner diamant toebehoort. De regering van Quebec heeft de juwelen beschermd tegen inbeslagname, zolang de tentoonstelling loopt. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort staat file tussen Soesterberg en Leusden 6 kilometer met een kwartier vertraging. Er ligt daar wat rommel op de weg. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht, zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen, de totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
4: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
5: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
6: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
5: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
6: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
5: Wow, klinkt gezellig.
6: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
5: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
6: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
4: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
0: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
0: De Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.

0: George Michael opende het tweede uur de stamtafel met One More Try. En ik ben heel blij dat u er weer zit. Nog een heel uur te gaan met ons, met Trace, met mij. En met name hebben wij aandacht voor een van onze vaste luisteraars. Ters is het dan, Elisabeth.
1: Ja.
0: Dit draaiden we voor Elisabeth, One More Try van George Michael. En Elisabeth, ik hoop dat je weer luistert. Eigenlijk weten we wel dat je luistert en dat je luistert altijd. En laat nog eens wat van je horen, want Trace mist je.
1: Jazeker, dat zijn van die dingen in het programma dat je dan zegt van, hey, waar blijft ze? Ja, oké. Maar vanavond gaan we naar het Openluchttheater, want die spelen, daar wordt gespeeld Illyria as you like it. Het vrolijke gezelschap van de Engelse theatergroep Illyria treedt op in het weidje bij het Witte Boerderijtje. De Engelse theatergroep Illyria brengt op sprankelende wijze as you like it dat leven. Een avond vol humor, flair en Shakespeare onder de sterrenhemel. En wat wil je? Dat wil je niet missen. Vier koppels zielsverwanten ontmoeten elkaar in het woud van Arden. Eén koppel duikt meteen het bed in. Een ander koppel is verblind door elkaars schoonheid en zweert elkaar eeuwige trouw. Het derde koppel kwelt elkaar. Hij overlaat haar met kuise liefdesverklaringen die zij hooghartig afwijst, maar stiekem geniet ze van de vleierij. Het vierde koppel gaat nog een stap verder en vervaagt speels hun rollen en identiteiten zodanig dat flirten meer pijn dan plezier wordt en liefde zelfs onder druk komt te staan tot het uiterste en verder. Vanaf 5:30 is iedereen welkom op het weidje bij het Witte Boerderijtje op landgoed Schovenhorst. Neem je picknickmand en kleed of stoel mee om alvast in de stemming te komen. Ongeacht de weersomstandigheden zal de voorstelling doorgaan. Zorg voor muggenspray en warme kleding voor als het wat frisser wordt. De voorstelling is vandaag 5 september van 7:30 tot ongeveer 9:50. Vanaf 4:30 is iedereen welkom op het weidje bij het Witte Boerderijtje. Parkeren op de grote parkeerplaats en dat is ongeveer 10 minuutjes wandelen naar het weidje bij het Witte Boerderijtje.

0: Where is the Love van de Nederlandse zanger Django Wagner. Met New Timers was dat. En die Django Wagner is een man van het Nederlandse lied. Maar hij heeft hier zijn afkomst een beetje verlogen met dit Where is the Love. Want er zit een hoop Engels doorheen.
1: Ja, daarom.
0: Beetje raar. Maar goed, hij klinkt wel lekker.
1: Hij klinkt lekker. Het was een lekker nummer. Ja. Vandaag is de Fête de la Nature. Moet ik het zo zeggen? Of Nature? Het is Frans.
0: Frans.
1: Natuur.
0: Ik zou zeggen, fête de la nature.
1: Fête de la nature. Oké. In en rond de natuurtuin. De Zandkamp. Dat zal natuur op een mooie manier gekoppeld worden aan muziek. Een unieke mix van natuurbeleving en muziek voor alle leeftijden. De dag is om 11 uur al geopend, dus dat is het net gebeurd, door wethouder Annemiek van Loon. Daarna is er tot 3:30 een unieke mix van natuurbeleving, informatie, activiteiten en muziek voor alle leeftijden. De gehele dag zijn er informatiestands van de deelnemende organisaties. Koninklijke Nederlandse Natuurvereniging, Noordwest Veluwe. Natuur- en Milieuplatform NMP Ermelo. Wijkvereniging West, Gemeente Ermelo, het Klompenpad, het Voedselbos Ermelo, de Stichting Tellichter Eng en de Wespenstichting. De bijenstal kan bezocht worden met uitleg van de imkers over het boeiende leven van honingbijen. Er zijn workshops schilderen met natuurlijke verfstoffen en creatief werken met bladeren. Het is mogelijk om vrij te schilderen in de tuin. Ezels en canvas zijn aanwezig en er kan deelgenomen worden aan rondleidingen. Voor de kinderen zijn er onder andere een kabouterspeurtocht en een speurtocht door de tuin. Het complete programma is te vinden op de website van KNNV Noordwest Veluwe en het NMP Ermelo, die dit organiseren in samenwerking met de gemeente Ermelo en de genoemde organisaties. In het Vet Café is koffie, thee en sap verkrijgbaar en tussen de middag worden er poffertjes verkocht tegen een klein bedrag. Elk jaar een succes voor groot en klein. Voor jong en oud, zo moet ik het zeggen. Plaats van handeling, natuurtuin De Zandkamp, Ermelo, aan de Konijnenwal 15, eveneens in Ermelo.

0: Roy Orbison met Pretty Woman. En voor wie anders hebben we dit kunnen draaien dan voor onze eigen Mirjam? Goed dat ze weer steeds meer in beeld komt.
1: Ja,
0: met
1: dat
0: knie.
1: Is helemaal geweldig. Ja. En het is nog niet helemaal goed, maar het komt. Geduld, geduld, geduld. Je weet het, dat zeggen we altijd. Vandaag wordt in Speult de tractorpooling georganiseerd. Bij een tractorpoolingwedstrijd gaat het erom met een trucker, een zogenaamde sleepwagen, over een zo groot mogelijke afstand te verplaatsen. Er wordt getrokken op een speciaal voor dit doelgeprepareerde aardebaan. In de standaard en de sportklasse worden bepaalde eisen gesteld aan de bouw en de veiligheid van de trekker. Om een lichte trekker dezelfde kansen te kunnen geven als een zware, zijn de tractoren onderverdeeld in gewichtsklassen. Er wordt dus niet gekeken naar het vermogen van de tractor, maar naar het gewicht. De tractorpooling is vandaag van 12 tot 10 uur op het evenemententerrein aan de Sprilderweg 6 in Ermelo.

0: Dit was Johannes Bouwens. Zal je niet veel zeggen. Maar de man dacht, ja, daar kan je niet mee door het leven. Ik maak er George Baker van. En die hoorde je met Una Paloma Blanca.
1: Ja, wie kent hem niet, hè?
0: Als ik Johannes Bouwens zeg, dan kent niemand hem. Nee. Behalve dan zijn moeder waarschijnlijk.
1: Ja, waarschijnlijk wel, als die nog leeft. Maar ja, goed, oké. Daar vragen we helemaal niet naar, want we gaan wat anders doen. Vandaag, 5 september, is Biergarten Harderwijk nog even terug in het park. Geniet van meer dan 80 speciale bieren van grote en kleine brouwerijen. Lekker eten van foodtrucks en een relaxte sfeer voor iedereen. De start was dit jaar gisteren met een heuse vrijdagmiddagborrel, speciaal bier Deal. Een selectie van grote en kleine brouwerijen is uitgenodigd om een aantal van hun lekkerste bieren mee te nemen. Dit varieert van hele speciale bieren tot aan een fris wit biertje, maar ook diverse alcoholvrije bieren en wijnen zijn dit jaar vertegenwoordigd voor ieder wat wils. Voor de niet-bierdrinkers is er een breed gesorteerde wijnbar waar je een goed glas wijn kunt krijgen. En natuurlijk is er een ruime keuze frisdrank en 0,0. 0% nul wijn, moet ik dat zo zeggen? Alcoholvrije wijn, zo denk ik. Zo red ik me er wel uit, hè? Ja. Op het festivalterrein vind je diverse foodtrucks met onder andere hamburgers, braad- en curryworsten, pizza, sushi en tata's. Goed voor de inwendige mens. Geniet deze dagen in het Hortuspark van veel bierbrouwers. Lekker eten, wijn, fris en een relaxte sfeer voor alle leeftijden. Proef de zomer en kom proeven op het festival. Ga voor de uitgebreide informatie naar www.biergartenharderwijk.nl. Het Hortuspark in Harderwijk staat vandaag nog de hele dag in het teken van het bier. MUZIEK

0: De Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.
1: Dat is inderdaad nog steeds aan de gang, de Stamtafel. Nog een half uurtje en voor de jingle hoorde je Chris Rea. Hij overleed vorig jaar december vlak voor de kerst, toen iedereen nog luisterde, volop luisterde zelfs naar zijn grote hit Driving Home for Christmas. Ja. En omdat het nog geen kerst is, heeft Trace dit nummer van hem uitgezocht, Josephine, die andere grote hit van Chris Rea.
2: Ja, dat is inderdaad zo. En het visserijconcert in de Grote Kerk van Harderwijk brengt vandaag een sfeervolle muzikale ode aan de rijke visserijgeschiedenis van de stad. Uitgevoerd door diverse koren, muzici en een Gelgerbraas uit Harderwijk. Sinds 2014 is het visserijconcert uitgegroeid tot een geliefde traditie. Alleen tijdens de coronaperiode kon het evenement niet doorgaan, maar inmiddels is het concert weer een vaste en succesvolle afsluiting van de zomer. Jaar na jaar weet de organisatie het publiek te verrassen met bijzondere muzikale samenwerkingen, een afwisselend programma en een unieke sfeer in de prachtige ambiance van de monumentale Grote Kerk in Harderwijk. Het concert vindt plaats dus in de Grote Kerk aan het Kerkplein 11 in Harderwijk, vandaag van 8:30 tot 9:30.
1: En wij gaan weer terug naar het Nederlands lied van Vader Abraham, Het Kleine Café aan de Haven.
2: Ook leuk.

0: zeggen wat je wil van vader Abraham, maar hij heeft wel prachtige teksten en heel herkenbare liederen geschreven.
1: Wij zaten ook mee te lallen.
0: Ja, nou, lallen wil ik niet zeggen hoor, want dan hadden we het bierfestival eerst moeten bezoeken.
1: Ja, dat wel. Ja. Ja. Nee, maar het zijn lekkere meezingnummers.
0: Ja, gaan we gauw naar Zeewolde en Kees.
1: Op de eerste zaterdag van september staat Zeewolde weer volledig in het teken van koeien en gezelligheid. Zeewolde bij de Pinken is een geliefd en uniek evenement dat plaatsvindt in het centrum van Zeewolde en voor veel bezoekers voelt als een van de hoogtepunten van het jaar. Tijdens dit evenement draait alles om de koeienshow. Het vee wordt beoordeeld door een deskundige jury die kijkt naar kalveren, pinken en koeien. Voor echte liefhebbers is het al vroeg in de ochtend interessant wanneer de dieren worden ingebracht en klaargemaakt voor de keuring. Later op de dag vindt het keuren en showen plaats. Naast de koeienshow is er van alles te beleven. Op het plein zijn diverse kinderactiviteiten en andere activiteiten en er is een gezellige pinkenbraderie. In het centrum zorgt het Dweilorkestfestival voor extra sfeer en muziek en de gemeente verzorgt een open dag bij het gemeentehuis. Dus zaterdag 5 september bij de Pinken. En dan blijven we nog even in Zeewolde, want ontdek het Dweilfestival Zeewolde. Deze zaterdag staat Zeewolde niet alleen in het teken van koeien, maar ook van muziek, plezier en een flinke dosis energie. De hele dag is de horeca open voor een lekker drankje bij een van de buitenbarren of een lekker hapje op het terras. Tijdens het Dweilfestival vullen diverse orkesten het centrum met vrolijke muziek. Op meerdere plekken laat zij hun aanstekelijke deuntjes horen en zorgen ze de hele dag voor een gezellige sfeer. Even kijken hoor, daar ja. Aan het einde van de middag volgt het hoogtepunt. Alle orkesten komen samen op het kerkplein voor een indrukwekkend gezamenlijk optreden en daarna wordt de winnaar van het festival bekendgemaakt. Na een kleine pauze die gevuld wordt door Blue Seals en DJ Jent gaat het avondprogramma verder om 7 uur met de wedstrijdklasse. De top van de orkesten strijden om de grote prijzen. Jij als publiek betaalt wie er met de grote prijs naar huis gaat. Goed om te weten, dit evenement vindt gelijktijdig plaats met Zeewolde bij de Pinken, wat ik dus net al wat over vertelde. Muziek is nieuw, is dweilmuziek op wielen. Tijdens Zeewolde bij de Pinken rijden dweilorkesten op 5 september vandaag dus ook met een open cabriobus naar RCN Vakantiepark Zeewolde. Bezoekers kunnen gezellig meerijden en onderweg genieten van de muziek. Het vertrek is vanaf het politiebureau aan de Strandweg vanaf 12:30, vanaf RNC aan de Dasselaarweg 1 vanaf 1:15.

0: daar gaat Cliff Richards met zijn Shadow Summer Holiday. Nou, die hebben we wel gehad, denk ik.
1: Ja, denk het wel.
0: Die zomer, ja, al feestdag.
1: Ja, daarom. Wat gaan we nou doen? Ik hoorde wat geluid. Wat
0: ja,
1: niet...
0: ik had hem niet uitgezet. De volgende nummer wou al beginnen. Maar dat mag hij nog
1: nee,
0: niet.
1: Nee, dat mag nog niet, want we gaan eerst naar Lobella Fashion Festival. Vandaag verandert het prachtige Harderwold in de plek waar fashion, entertainment, gezelligheid, muziek, beleving en lifestyle samenkomen tijdens het allereerste Lowell Fashion Festival. Tot middernacht beleef je een complete festivaldag voor jong en oud. Na jaren van succesvolle fashion events pakt Lobella Fashion en Styling dit jaar groter uit dan ooit tevoren. Verwacht een dag vol verrassingen, nieuwe collecties, entertainment, muziek, activiteiten, heerlijke foodconcepten, modeshows en een afsluitend feest waar nog lang over nagepraat gaat worden. Voor meer informatie en om jouw tickets te bemachtigen, ga naar www.lobella.nl/fashion-event. En get your tickets today. Er zijn 4 verschillende tickets verkrijgbaar. Het adres is Harderwold, Pluvierenweg 5 in Zeewolde.
0: En let even op, het klinkt als Lobello, maar je schrijft het Lobella.
1: Ja.
0: Lobella.
1: Ja, dat is wel heel belangrijk, ja.
0: Anders kom je er niet.
1: Anders klopt er niks van. Nee.

0: ook al klinkt een nachtegaal in het echt heel anders. Dit waren toch echt de Everly Brothers, On the Wings of a Nightingale.
1: Nou ja, wat voor vleugels ook, hè?
0: Als het maar vliegt en
1: klinkt. Als het maar vliegt en zingt en doet, ja. Wat er ook gebeurt vandaag, dan is het weer zover. De 5e editie van het Bier en Blues Festival. Natuurlijk weer in Voorthuizen. En opnieuw op de vertrouwde plek, de Eng. En deze Lustrum-editie krijgt een extra mooi lokaal tintje. De volledige opbrengst gaat naar het G-team van Spirit. Een geweldige reden om erbij te zijn. Tijdens dit gezellige festival, met de sfeer van een echt dorpsfeest voor jong en oud, geniet je van het live bluesmuziek en de bekende lokaal gebrouwen bieren. Bekende brouwers zoals Smaak en Betus zijn er ook weer bij. En daarnaast kun je nieuwe ontdekkingen doen bij brouwerijen zoals Jokkebrok en Lunders Brouwtje. Bij binnenkomst krijg je natuurlijk weer een uniek proefglas cadeau, zodat je meteen kunt beginnen met proeven. En ja, de bekende afvinkbierviltjes zijn er ook weer om bij te houden welke bieren je allemaal hebt geprobeerd. Ook muzikaal wordt het genieten. Old Dog trapt af met stevige bluesrock. Daarna de dampende hyping blues van Hey Moetje. Zeg ik dat goed?
0: Jazeker.
1: Ja. Oké, helemaal goed. En als absolute knaller van de avond, Live de Leeuwband. Een band die gegarandeerd de tent op zijn kop zet. Kortom, fantastische muziek, heerlijk lokaal bier, een geweldige sfeer en een mooi, goed Voorthuizen doel. Alle ingrediënten voor een onvergetelijke Lustrum-editie zijn aanwezig. Mis niet en scoor je tickets op tijd. www.bierenbluesfestival.nl. Een ticket kost €18,50.
0: Ja, en als bluesfanaat, je kunt mij iedere vrijdag van 1 tot 3 ook horen met
1: ja,
0: Let the Blues
1: ja.
0: Get In. Ga ik nog eens even extra benadrukken. Die knaller, zoals ze dat noemen van de avond, Lijf de Leeuw. Het is ja. Een Amersfoorter van oorsprong, deze Lijf de Leeuw als gitarist.
1: Ja.
0: Die band is echt top van de top in de blues in Nederland. Dus als je de kans wil hebben om echt perfecte blues te horen. Southern Rock, ze hebben ze ook een beetje van. The Allman Brothers is hun grote voorbeeld.
1: Ja.
0: Ga naar Voorthuizen. Lijf de Leeuw Band, absoluut de moeite waard.
1: Jij gaat er dus vanavond heen. Vast en zeker.
0: Nou, ik ga me daar nog niet over...
1: Nee.
0: Ik zou er eens over nadenken.
1: Ja, ik zou erover nadenken als ik jou was. Okay.
0: In ieder geval, wie er zin in heeft, moet er zeker naar gaan.
1: Ja, en dan, zo is het ook.
0: En wij gaan eerst verder met Prikkebeen van Boudewijn de Groot.
1: Is geen blues.
2: Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad en prikt de dagen van december op zijn hoed. Hij fluit zijn plusje lapjeskat, want hij heeft last van muizenissen die nesten maken in zijn baard. Maar die laat hem altijd mooi fluiten,

0: meester Brikkebeen. Een van die vele prachtige songs van Boudewijn de Groot. Hier hoorde je hem samen met Ellie Nieman.
1: Morgen kunnen we nog gaan wandelen en langs de Staverdense Beek. Tijdens deze wandeling volgen we, zoals ik al zei, de Staverdense Beek en kijken we naar het ontstaan van de Veluwe en het gebruik van water. De Veluwe ontstond in de ijstijd toen gletsjers het land opstuwden tot een hoog en droog gebied. Regenwater zakt hier in de bodem en komt later als kwel weer naar boven. De Staverdense Beek is een natuurlijk laaglandbeek, gevoed door dit kwelwater. Dat maakt haar bijzonder op de Veluwe, waar veel beken later zijn gegraven. Voor de mens was dit water van groot belang. Het dreef watermolens aan, werd gebruikt voor viskweek en maakte het beek dan geschikt als vruchtbaar hooiland. Zo laat de beek zien hoe natuur en gebruik hier al eeuwen samenkomen. Vooraf online reserveren is noodzakelijk via de website van Gelders Landschap en Kastelen www.reserveren.glk.nl/nl/. De wandeling is op zondag 6 september, morgen dus, van 2 tot 4 uur. Deelname kost €6 voor volwassenen en de helft voor kinderen van 4 tot 12 jaar. De wandeling start bij bezoekerscentrum Staverde aan de Staverdenseweg 289 in

0: The Righteous Brothers met You've Lost That Lovin' Feeling brengen ons bij de laatste activiteit waarvoor we jullie kunnen interesseren. En dat is typisch iets voor Trace, echt iets voor haar. Een mannenkoor.
1: Ja,
0: brand maar los.
1: Helemaal leuk, want op 7 september geeft het Ermeloos Mannenkoor een open repetitieavond. Heb je altijd al willen zingen in een mannenkoor, maar twijfel je om lid te worden, dan is dit je kans. Het Ermeloos Mannenkoor, EMK, organiseert een gezellige en laagdrempelige avond waarop je kunt kennismaken met het koor, de muziek en vooral de sfeer. Deze open repetitie staat in het teken van het project Een Nieuw Begin. De mannen zijn op zoek naar enthousiaste medezangers die met hen mee willen zingen in het kerstoratorium dat zij op kerstavond uitvoeren. Het mooie is, je doet mee aan een bijzonder muzikaal project zonder direct lid te hoeven worden. De open repetitie is komende maandag 7 september om 19:30 in de Immanuelkerk aan de Stationstraat 137 in Ermelo.
0: En wat horen we?
1: Eindtune.
0: Ja. Therese, het zit er weer op. 12:00 bijna. Wij gaan eruit.
1: Ja, iemand anders neemt het over. Hollands
0: Hoekje. Met heel veel plezier met jou dit zitten maken en zitten brengen. Dus.
1: Nou, ik zeg dan iedereen bedankt die eraan meegewerkt heeft. En heb het goed. Hou het goed. Dag.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het Westnijlvirus geregistreerd. Blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het Westnijlvirus komt vooral voor bij vogels. Het kan bij de gewone huissteekmug belanden wanneer die zich voedt met het bloed van een besmette vogel. Een mug kan het vervolgens weer overdragen op mensen en andere dieren. Het Pentagon heeft geprobeerd met leugendetectors te achterhalen welke defensiemedewerker geheime informatie naar de pers heeft gelekt. Het gebeurde omdat president Trump furieus was dat iemand aan de pers had verklapt dat zijn Iran-oorlog tot grote munitietekorten leidt. De New York Times schrijft dat zo'n 50 medewerkers van het Pentagon een verhoor moesten ondergaan, zowel militairen als burgers die voor defensie werken. Een juridisch expert noemt de onderzoeken met de leugendetectors ongekend, zeker binnen de krijgsmacht. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. Voor het eerst na ruim 100 jaar is de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is het pronkstuk van een tentoonstelling in een museum in de Canadese stad Quebec. De steen was kwijt sinds de val van de monarchie in Oostenrijk in 1918. Maar vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog, op een enkel buitje na in het noorden. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld 12 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De Lange en Kortland netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog?
1: Veel bittere tranen, die huil ik om jou.
0: Of wat dacht je van deze?
1: Laat me alleen, alleen met al mijn vrienden.
0: Of ga je liever voor deze?
2: Vanuit

0: Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog? Of wat dacht je van deze? Of ga je liever voor deze? Deze is ook wel leuk. Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag.
1: Het nieuws, de muziek, het groene hart van je radio. Veluwe FM.

een stinkend rijk. Toch was daar niets meer dat haar bond. Ze gaf zich aan een vagebond. Die sprak van liefde het oud verhaal. En zij geloofde het allemaal. Zo ging ze weg, ze nam niets mee. Alleen haar jeugd en het idee dat hij haar man was. Zij zijn vrouw.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Dover blokkeert een grote groep gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het lijkt erop dat het gaat om een anti-immigratieactie. Vanochtend verzamelde een groep in het zwart geklede mannen zich bij de toegangsweg tot de veerhaven en riepen leuzen als Wienstraten, onze straten. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van rechtsextremist Tommy Robinson. In de file die in de haven van Dover is ontstaan zitten ook Nederlanders die hun boot hoopten te halen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou, meldt het Russische persbureau Interfax. De twee hebben van de Amerikaanse president Trump een volmacht gekregen om dit weekend met de Russische president Poetin te praten over beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Witkoff en Kushner gaan morgen naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat zou voor het eerst zijn. President Zelensky heeft gezegd dat zijn land tijdens het bezoek geen aanvallen uitvoert op Rusland en hij roept de Russen op ook niet aan te vallen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Het gaat om een Chinees. Hij kon, begeleid door reddingswerkers, op eigen kracht de tunnel uitlopen. Gisteren werden er 10 dagen na de vloedgolf ook al 2 Nepalese medewerkers van een waterkrachtcentrale levend uit de tunnel gehaald. Waarschijnlijk zitten nog steeds honderden mensen vast. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen van het West-Nijl-virus geregistreerd, blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het weer op de meeste plaatsen vanmiddag droog en steeds vaker komt de zon door. Alleen in het noorden kan er nog een bui vallen. Het is een graad of 19 vanmiddag. Vanavond droog en vooral landinwaarts koelt het flink af naar een graad of 8. Morgen overdag droog en vooral in het binnenland zonnig en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets, je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik

Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog? Of wat dacht je van deze? Of ga je liever voor deze? Deze is ook wel leuk. Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag.

Je vindt nergens op de wereld ooit zo'n stamcafé als dit. Zo gezellig, zo gewoon, maar ook zo gek. Zal ze missen, al die mensen, al die meiden, iedereen. Ik heb al heimwee voordat ik vertrek.

0: nooit naar het droom gehad. Rustig maar, rust nog wat. Je kussen is zelfs nat.
1: Was het dan toch maar verbeelding?
2: Veluwe FM.
3: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
4: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
3: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
4: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
3: Wow, klinkt gezellig.
4: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
3: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
4: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij De Open Dag.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook vandaag houdt de politie zoekacties in en rond Overasselt. Waarnaar gezocht wordt, is niet bekendgemaakt. Omroep Gelderland meldt dat zo'n 25 mensen met metaaldetectoren aan het zoeken zijn in een berm en een weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok een groep mensen met bivakbussen naar dat huis. Er is geschoten en een beveiliger kwam om het leven. De afgelopen dagen zijn meermaals wapens gevonden in het onderzoek naar de schietpartij. Drie mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde de auto. Zij raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook twee mannen moesten mee naar het politiebureau, één voor het vernielen van de auto en de ander had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Een groep gemaskerde mannen blokkeert in de haven van Dover de toegang tot de veerboot naar het Europese vasteland. Het lijkt een protest tegen immigratie. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Gisteren lukte dat ook al bij twee andere medewerkers van een waterkrachtcentrale. De toegangswegen tot de tunnels werden anderhalve week geleden bedolven door de stortvloed van stenen, ijs en modder. Het weer op de meeste plaatsen droog en steeds meer zon bij een graad of 19. Vanavond droog en ook morgen droog en dan vooral in het binnenland zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land nog op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld 9 kilometer file met een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Veluwe FM.
3: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
4: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
3: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
4: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
3: Wow, klinkt gezellig.
4: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
3: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
4: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij De Open Dag.
5: Dit is Veluwe FM.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De blokkade in de Britse stad Dover lijkt voorbij. Vanochtend versperde een groep van honderden gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het was een protest tegen immigratie. Ze riepen leuzen als Wienstraten, onze straten en stop de boten. De actie werd breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. Ook tientallen militairen konden worden gevolgd via de reisapp Polar Steps, meldt Follow the Money. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Het ministerie van Defensie verwijdert Polar Steps nu van alle telefoons van de krijgsmacht. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. 3 mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde haar auto. Ze raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook 2 mannen moesten mee naar het politiebureau. 1 voor het vernielen van de auto en de andere had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Het weer nog. In het noorden nog kans op een buitje, maar op de meeste plaatsen droog. En steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en wolkenvelden. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld 6 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En dat heeft te maken met de afgesloten A12. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
7: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
8: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
9: Hey Jet,
8: dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
9: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
8: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
9: Wow, klinkt gezellig.
8: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober van 1 tot 5. De toegang is gratis.
9: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
8: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
0: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: night should come. FM.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en komt het verkeer weer op gang. In Tilburg is opnieuw de servo ontsnapt die eerder al zijn hok uit wist te komen. Vanmiddag rond 1:30 verscheen er een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is nog niet duidelijk. De servo in Tilburg ontsnapte vorig jaar mei ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. En een vrouw is vannacht in Rotterdam ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte daarbij gewond. De automobilist is aangehouden. Volgens de politie had ze gedronken. Uitgaanspubliek in de stad keerde zich na het ongeluk tegen de vrouw. Twee mannen zijn ook aangehouden. Eén voor vernieling van de auto en de ander voor het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs. Het weer, in het noorden nog kans op een bui, maar op de meeste plekken droog en steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden en 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
5: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
6: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polarsteps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money. Dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polarsteps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Dat gebeurde bij de luchtmachtbasis Tanagra ten noorden van Athene. Het toestel, een McDonnell F4 Phantom, verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden twee piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en niet zelf hem proberen te vangen. Het is niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. In Overasselt zijn ook vandaag weer zoekacties. Volgens Omroep Gelderland is een groep mensen met metaaldetectoren aan het zoeken in een berm en in weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok er een groep mensen met bivakmutsen naar dat huis en kwam een beveiliger om het leven. De afgelopen dagen zijn er meermaals wapens gevonden. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land nog op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Daar gebeurde een ongeluk bij Barneveld. De weg is weer vrij, maar de vertraging nog 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: حلوة أفهم.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De F4 verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden 2 piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt, is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en is het verkeer weer op gang gekomen. In Tilburg is een serval ontsnapt. Een serval is groter dan een huiskat, heeft lange poten en is gevlekt als een luipaard. Vanmiddag rond 2:30 verscheen een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is niet duidelijk. Wel heeft de serval 2 kippen gedood. De serval in Tilburg ontsnapte vorig jaar ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
3: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

0: again to Rasta Bekara with the
1: mouth. Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Kwart over zeven op zondagmorgen hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Ermelo, Harderwijk, Putten en Zeerwolde doen op zaterdag 12 september mee aan Open Monumentendag. In de gemeenten worden historische gebouwen en locaties opengesteld en zijn verschillende activiteiten georganiseerd. In Ermelo kunnen bezoekers tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags onder meer terecht bij de fabriek, Kasteel Staverden, de oude school van Cerelo en het Nationaal Blindenmuseum. In Harderwijk worden eveneens verschillende monumenten opengesteld. Datzelfde geldt voor Putten en Zeerwolde. Dit jaar staat de Open Monumentendag in het teken van veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. In Ermelo is het vernieuwde Christelijk College Groevenbeek officieel geopend. Na jaren van ruimtegebrek en het gebruik van 16 noodlokalen beschikt de school aan de Paul Krugerweg over een uitgebreid en gemoderniseerd gebouw. De verbouwing heeft bijna 20 miljoen euro gekost. Hoewel de werkzaamheden in Ermelo zijn afgerond, gaat Groevenbeek verder met een volgend bouwproject. De locatie in Putten wordt momenteel gedeeltelijk gesloopt en opnieuw opgebouwd. Met de werkzaamheden in Putten is ruim 13 miljoen euro gemoeid. En tot slot, in Ermelo, vlakbij de gemeentegrens met Putten, is donderdagavond een automobiliste met haar auto uit de bocht gevlogen bij de Watervalweg. De auto kwam naast de weg in de struiken bij een camping terecht. De jonge bestuurster bleef voor zover bekend ongedeerd. Een ambulance werd aanvankelijk opgeroepen, maar hoefde uiteindelijk niet in actie te komen. Na het ongeval moest de bestuurster een blaastest afleggen. Het resultaat daarvan is nog niet bekend. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Nog een glas vodka. Iets warms voor mijn hart.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Veluwe FM.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat die afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het energienet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij op de vlucht was geslagen. Maar van de verdachte, Daniel V., was geen spoor te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. De demonstranten droegen spandoeken met teksten als "De longen van Kroatië kunnen niet langer ademen." En Pierre Gasly start morgen de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de 2e plek. Max Verstappen start op de 6e plek. De race begint morgen om 3:00. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom bij Raad de Plan, je wekelijkse blend van onder Americana en country. Voor ieder die in het huwelijkspootje stapt, verzegelt The Greatest Love Story, opent Lenko het verhaal. Ja, wanneer je je geliefde ziet stralen in de deuropening, wanneer je er haalt, maakt het jou speechless, zegt Dan en Shai.

Laten we cruise naar de Little White Church. Want het is tijd om te gaan. Attendeerde Florida, George Line en Little Big Town. Wanneer je bij het altaar staat en je ziet de geliefde binnenlopen, komt er maar één ding naar boven. Beautiful Crazy, meent Luke Combs.

Het is tijd voor de gelofte uit te spreken. Zal altijd aan je zijde zijn, in goede en slechte tijden. Ik zal meer dan 10.000 hours van je houden. En zeggen Dan en Shay en Justin Bieber. Laten we veel making memories of us, vertelt Keith Urban.

God gave me you om van mij te houden en te zorgen, wat ik ook voor jou zal doen, zegt Blake Shelton.

Na het jawoord aan elkaar te geven, komt eindelijk Discus, zegt Faith Hill. Nu ben ik stuck on you, zegt Lionel Richie en Darius. En daar ben ik trots op, om te zeggen, jij bent mijn man of vrouw.

Na al die plechtigheden is het tijd voor feest. Gretchen Wilson en Luke Bryan zijn gezellig hier voor de party. Met One Margarita of meer of wat anders. Na afloop van het feest in het hotelkamer. Even lekker weer met z'n tweeën zijn. Mijn honeybee, zegt Blake Shelton.

Ook ja, dat wij samen getrouwd zijn. Ben jij nog steeds mijn soulmate, meent Just Turner. Ja, je geeft mij joy of my life, zegt Chris Stapleton.

Helaas zijn we beland bij het einde van de uitzending. Dit was Rattenplan op VWM. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Lauritsjes Widdemeij. Ik heb gezorgd voor de techniek en de samenstelling. Reacties kun je mailen naar rattenplan@wfm.com. En voordat we er helemaal uitgaan. Ondanks de goede en slechte jaren is mijn liefde niet minder geworden. Weet, loving you is easy. Want jij bent de beste wat mij overkomen is, zegt Zac Brown Band. Met alle liefde tussen ons kan ik die a happy man, zegt Thomas Rhett.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort. De twee piloten van het vliegtuig hebben het ongeluk niet overleefd. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De straaljager verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. De vliegshow werd gehouden bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het elektriciteitsnet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij was gevlucht. Maar de verdachte, Daniel V., was nergens te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht en controleert ook beelden van wildcamera's in het gebied. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit en noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De afgelopen dagen zijn in het zuidwesten van Jemen zo'n 150 doden gevallen bij gevechten tussen het staatsleger en Houthi-rebellen. Donderdag begonnen de rebellen een offensief. Waarschijnlijk willen de Houthis de controle over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika overnemen. Pierre Gasly start morgen in de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de tweede plek en Max Verstappen start als zesde. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

week op moeten wachten, maar hier is dan weer Let the Blues Get In. 2 uur met mij, ik ben Alexander. 2 uur blues van de bovenste en andere planken. En de eerste van vanavond komt van Freddie King, een van de 3 kings in de blues. Hij was meer de showman met veel soul in zijn nummers, dynamisch in zijn optreden en helaas maar 42 jaar geworden. Freddie King woke up this morning.

Robert Cray zorgde in de 80 en 90 jaren voor een vernieuwend bluesgeluid, zoals Stevie Ray Vaughan dat voor hem en George Thorogood min of meer tegelijk met hem deden. Meestal is hij herkenbaar aan zijn soulstem en zijn clean gitaarspel, en dit was Love Sickness. Morris Holt, alias Magic Slim, was een van de laatste echte Chicago bluesmen. Geboren in 1937 in Mississippi als zoon van katoenplukkers, trok hij naar Chicago samen met zijn vriend Magic Sam. En daar volgde hij Muddy Waters en Howlin' Wolf om uiteindelijk zijn eigen plaats in de blues scene te verwerven. Samen met zijn broer Nick op bas vormde hij zijn band The Teardrops om tot zijn dood in 2013 te blijven spelen. Hij speelde eigen werk, maar ook covers zoals Mustang Sally. Magic Slim.

I Can't Quit You Baby, een van de bekendere songs van Willie Dixon, de man die de blues zoveel heeft gegeven. En dat begon toen hij nog zanger en bassist was bij het Big Three Trio, helemaal in het begin van zijn carrière. En daarna werkte hij met zoveel andere grote in de blues, dat is bijna niet te beschrijven. Hij was schrijver van ontelbare reeks songs, arrangeur en producer en bovendien nog propagandist van de blues in zijn eigen Blues Foundation. Mavis Staples werd bekend als lid van de familie gospelgroep de Staples Singers onder leiding van haar vader Pops Staples. Al vanaf 1969 ging ze solo met als sluitstuk tot nu toe haar album uit 2019 We Get By. En toen was ze al 80. Nu van een iets oudere cd You Are Not Alone, Mavis Staples, Don't Knock.

Good Man, Good Woman van Bonnie Raitt met een gastoptreden van Delbert McClinton. Bonnie Raitt is nu 73 en heeft een lange geschiedenis in de muziek vanaf haar vroege jeugd, inclusief een alcoholprobleem. Ze brak pas door na 20 jaar in de business met haar 10e album Nick of Time en daarna was er alleen maar succes. Tracy Nelson is een zangeres en gitariste in de country en de blues. Zij debuteerde in 1965 op haar 21ste met een akoestisch album. Er volgden er nog veel, waaronder in 1995 I Feel So Good met The Fool.

That's What Love Is Made For van Gary Primitz, een begenadigd mondharmonica blazer die helaas in 2007 op 49-jarige leeftijd overleed door een heroïnevergiftiging. In 1987 richtte hij in Austin, Texas, samen met Jimmy Carl Black de Menace Boys op, een van die befaamde bluesbands uit Texas. Zijn soloalbum Mr. Freeze wordt beschouwd als behorend tot de 20 beste albums van de 90er jaren. Charlie Musselwhite is een van de hedendaagse vooraanstaande mondharmonica blazers, hoewel hij inmiddels toch alweer op leeftijd is, want hij is 79. Hij was een van die doorslaggevende figuren die in de 60er jaren, zo jong als hij was, zorgde voor een revival van de Chicago Blues. Hij werd wel de witte bluesman genoemd. Van deze Charlie Musselwhite uit 2014, Good Blues Tonight.

Popper is zanger en mondharmonica-blazer en oprichter in 1987 van Blues Traveler, de band die tot de dag van vandaag nog optreedt en albums uitbrengt. John Popper deed al snel ook solowerk, zowel met optredens als met albums. En daarin klonk vaak het Blues Traveler-geluid nog door, zoals hier in Love for Free. Blues- en reggae-muzikant uit Denver, Corey Harris, was in de 90e jaren de vaandeldrager van de akoestische gitaarblues samen met Cap Mo en Alvin Youngblood Hart. Hij heeft ook veel gereisd in Afrika en zijn ervaringen daar verwerkt in veel van zijn muziek. Vanavond van deze Corey Harris, Theezakje Blues. En dat klinkt beter als ik zeg, Teabag Blues.

Een van de meest invloedrijke mensen in de muziekscene in New Orleans was Alan Toussaint, op piano en schrijver van ontelbaar aantal songs, naast dat hij ook nog arrangeur en producer was. Hij was een van de grote figuren op de achtergrond in de muziek. Op de cd American Tunes kon hij zijn eigen favoriete songs opnemen en dat ging van jazz tot lounge en New Orleans blues. Hier hoorde je hem op piano in Viper's Drag. De broers Sherman en Wendell Holmes, samen met drummer Popsy Dixon, mixten blues, soul, gospel, country en rhythm and blues. En ze hadden niet voor niets hun wortels in de kerk waar ze zijn begonnen met zingen. Je krijgt van deze Holmes Brothers nu een song van Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising.

Bad Moon Rising sluipen we alweer naar het einde van dit eerste uur Let the Blues Get In. Ik eindig dit eerste uur met Gary B.B. Coleman uit Texas. Hij werd maar 47 jaar en hij was een soul blues zanger, gitarist, songwriter en producer. Op zijn 15e werkte hij al met Freddie King. Later ging hij aan de slag met Lightnin' Hopkins voordat hij zijn eigen band begon. Hij schreef songs met soms bijzondere titels, zoals de volgende, en wat mij betreft misschien wel een gouden tekst, als een man zijn echtgenote tegenover anderen moet verdedigen. She ain't ugly, she just don't look like nobody else. Tot na het nieuws bij tweede uur Let the Blues Get In.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In het zuidwesten van Jemen zijn hevige gevechten gaande tussen Houthi-rebellen en het staatsleger van Jemen. De rebellen willen met de aanvallen waarschijnlijk de controle krijgen over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika. Die zeestraat wordt veel gebruikt voor het vervoer van olie. De gevechten in Jemen begonnen donderdag. Het Franse persbureau AFP meldt dat er tot nu toe ruim 60 Houthi-rebellen zijn omgekomen en meer dan 90 militairen van het staatsleger. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. En in Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurtbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en hem zelf niet proberen te vangen. De serval heeft in de buurt al 2 kippen gedood. Het is ook niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. En het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het af naar 7 tot 12 graden vannacht. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je bent terug bij het tweede uur Let the Blues Get In met mij. Ik ben Alexander voor het laatste uur van vanavond met heerlijke blues. Laat de blues maar binnenkomen en dat begin ik dan te doen met Peter Green, de frontman van de vroege Fleetwood Mac. Peter Green was volgens B.B. King de enige gitarist die hem het koude zweet bezorgde. Peter Green ging vanaf 1970 zijn eigen weg en van zijn tweede soloalbum Little Dreamer uit 1980 krijg je Walking the Road.

Hier kan de titel bijna niet anders zijn dan Railroad Song door de Southern Blues rockband Lynyrd Skynyrd. De band is vernoemd naar een high school docent van de heren bandleden, Lynyrd Skynyrd. Zij zorgen als band voor een eigen geluid naast het van de Allman Brothers, die een beetje uit dezelfde hoek komen. De pianist uit België, Renaud Patigny, is al jaren een vurig vaandeldrager van de boogie-woogie. Daarnaast zoekt hij de verbanden op tussen de traditionele Afrikaanse ritmes en de Amerikaanse muziekstijlen die daaruit voortkwamen. Nu uit een optreden in 1998 in Jodoigne in Frankrijk, Renaud Patigny, Galloping Boogie.

En dat was van de boogie-woogie ineens naar de Afrikaanse wortels van de blues met Abdoulaye Endergué uit Tjaad. Hij treedt regelmatig op in vooral Frankrijk en zo brengt hij de Afrikaanse muziek in de Europese blues. En van deze Afrikaan naar de Franse mondharmonica-blazer Jean-Jacques Milteau, die op het podium stond van de jazzclub Utopia in Parijs eind 90er jaren. Jean-Jacques Milteau is van het niveau van de beste Amerikaanse mondharmonica-blazers en dat hoor je terug in I Can't Hold Out.

Zo bleef ik nog even in Frankrijk met de nu 72-jarige gitarist en zanger Paul Persson. Als jochie luisterde hij naar Charles Aznavour en Edith Piaf, totdat hij de rock'n'roll hoorde van Eddie Mitchell en Johnny Hallyday. Na allerlei bandjes en een tijdje ertussenuit leidde zijn besluit om in het Frans te zingen eindelijk tot succes. Dit was uit 2003 Essayer d'y croire. Paul Orta is net als Milto een harmonicablazer en zanger, maar dan uit Texas. Hij speelde op zijn 16e al in een professionele band, de Bayou Boogie Band. En hij kwam later veel in de bar Antones in Austin, waar iedereen en alles optrad. Zeker in Texas is Paul Orta een grote naam. Most Beautiful Woman.

En dat was ook uit Texas de country blues zangeres Toni Price. Haar muzikale carrière begon in Nashville, waar ze een paar country songs opnam. Ze vond het muzikale regime in Nashville veel te strikt en voelde zich helemaal thuis toen ze in Austin in Texas een keer optrad. Ze bleef er hangen en leerde veel bij van de blues. De song met de titel 12 Bar Blues zou je daarvan het resultaat kunnen noemen, want blues is immers van het 12-maten-schema. Tino González groeide op in Chicago en zijn Mexicaanse achtergrond gaf Latijnse invloeden in zijn blues. Vanaf 1985, op zijn 34ste, ging zijn solocarrière van start. Met inmiddels Spaanse, Arabische en Afrikaanse invloeden in zijn muziek, die hij daar allemaal in integreert. Tino González, Peace of Work.

Holland, Kay Smith, staat bekend als hard-hitting guitarist uit Texas. Hij heeft een bescheiden discografie met 4 albums en hij trad op met onder andere George Thorogood, Bucks Henderson en Anson Funderburk. En dit Devil and the Deep Blue Sea staat op zijn tweede cd Walking Heart Attack uit 1999. Hash Brown, zijn echte naam is Brian Calway, kwam in 1983 in Dallas wonen. Hij stortte zich meteen in de lokale blues scene en leerde zo veel muzikanten kennen. Hij formeerde al snel zijn eigen trio en ging van start. Rolling Blues uit 1995 was daarvan een resultaat en daarop vind je Cool Breeze, de Hash Brown Band.

You Gotta Move, een song van de Belgisch-Nederlandse band Double Brown. Die is voortgekomen uit The Crew met zangeres Anne de Bruin, toetsenist Pieter van Boogaard en gitarist Jan de Bruin. En de band heeft niet lang bestaan, maar wel één cd opgeleverd. 12 Bars and More. Tot besluit van deze Let the Blues Get In vanavond de Nederlandse band Sketch. Ik kan van de band helemaal geen informatie vinden, maar ik vond ze op een verzamelaar, The Best of Dutch Blues, met twee nummers zonder enige toelichting. Maar wat doet het toe? We kunnen er prima mee afsluiten. Have you ever loved a woman? Bedankt voor het luisteren weer. Tot de volgende week in Let the Blues Get In.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De Duitse politie heeft foto's gedeeld van de man die wordt verdacht van het plegen van de aanslagen op het energienet. Er is een klopjacht gaande om de 48-jarige klimaatactivist Daniel V. te vinden. In een bos in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is de hele dag gezocht. Met het verspreiden van de foto's vraagt de politie nu ook om hulp van het publiek. De camper van de man werd gisteravond al gevonden in een bos. De politie gaat ervan uit dat V. te voet verder is gevlucht. In een brief schreef hij achter de sabotagepogingen te zitten uit protest tegen het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen. Tijdens een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort. In het toestel zaten twee piloten. Zij hebben het ongeluk niet overleefd. Tijdens de show verloor het vliegtuig van de Griekse luchtmacht plotseling hoogte en stortte het neer, waarbij het explodeerde. Duizenden mensen zagen de crash gebeuren. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Goedenavond. In de komende 2 uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis is niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is Studio G.

de late zaterdagavond. En nu is het dus tijd voor Studio G, een wekelijks muziekprogramma op uw lokale zender. Vandaag begonnen we met Dan Vogelberg. En naast de bekende Netherlands heeft hij nog veel meer muziek gemaakt. En Lonely in Love was ook zo'n singeltje die eigenlijk in Nederland weinig tot niets deed. Maar toch best wel leuk om een keer wat anders te horen van Dan Vogelberg. Vorige week toen hadden we als cover, als ene laatste plaat, de High Hopes in de uitvoering van Nightwish. Het origineel uiteraard van Pink Floyd. Te vinden op het album The Division Bell uit 1994. En hadden we vorige week nog de live versie. Dit is de originele studio versie.

Aan het einde van uur 2 hebben we een nieuwe cover van het origineel van Uriah Heep is. Maar dat is dus voor heel veel later in deze show. De derde plaat, ja, dat is het begin van het live blokje. Dat doen we al een hele tijd en ook vandaag staan er geen uitzonderingen op. Ik neem in gedachten terug naar 1997. Maxwell deed toen een optreden bij MTV's Unplugged. Ik heb een aantal platen klaarstaan en de eerste twee vormen samen The Hush.

0: Can't help myself, I gotta get closer.
1: Thank you very much.
2: Tot zover dan de Unplugged sessie van Maxwell. Volgende week dan hebben we centraal staan Florence the Machine uit 2012. Dan gaan we gelijk maar door met het album van deze week. Paul McCartney bracht eerder dit jaar een nieuwe cd uit. Maar na zijn periode bij de Beatles was hij heel snel actief. Een van de albums komt al uit 1973 samen met The Wings. En dat heet de album heette Band on the Run. Dat album is vandaag centraal met in elk uur twee tracks. Zo dadelijk de titeltrack Band on the Run, maar we gaan beginnen met Mamounia. Hier is Paul McCartney samen met The Wings.

Straks in het tweede uur uiteraard nog twee tracks van het album Band on the Run van Paul McCartney samen met zijn Wings. We zijn nu al toegekomen aan de laatste plaat van het eerste uurtje. En dat wordt de LP-versie, de albumversie van The Turn of a Friendly Card. En je duurt dat meer dan een kwartiertje. De Allerpaarse Project gaan we plaatsmaken voor het nieuws. En daarna komen we terug met muziek van U2. Graag tot zo dadelijk, maar eerst The Turn of a Friendly Card.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd gisteren gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. Waarschijnlijk is hij te voet verder gegaan. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd als protest. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De eredivisiewedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is definitief gestaakt. Na het derde doelpunt van Go Ahead werd het duel stilgelegd, omdat Utrecht-fans vuurwerk op het veld gooiden. Nadat de wedstrijd weer werd hervat, maakte Utrecht 1-3 en werden er opnieuw voorwerpen op het veld gegooid. Dit keer plastic bekers. De scheidsrechter besloot vervolgens de wedstrijd niet verder te laten gaan. Er waren zo'n 64 minuten gespeeld. En eerder op de avond won Feyenoord in Nijmegen met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Gerano Schaken. Daarmee is hij de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Goedenavond. In het komende uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is nog een uur Studio G.

0: suggest. Don't project, don't make protect. Don't expect, suggest.
1: We zijn begonnen met het tweede uurtje van Studio G. En de openingsplaat was van U2, het nummer Numb van Zeuropa uit 1993. De monotone stem, die was van Edge. En we hoorden Bono dit keer als de backing vocals. Keertje andersom. We gaan natuurlijk op naar het album van deze week. Maar voor die tijd heb ik nog een drietal platen te gaan. De eerste plaat brengt ons naar Zweden, naar Anne-Frieder Lingstad, de donkere zangeres vanuit van ABBA. Sister Valsen Merk Dich. En dat is een album van Askan Michaltit uit 1996.

twee platen in een wat andere Europese taal dan gewoonlijk. Juist in het Portugees, Madre Deus, Lisboa, Arena do Mar, oftewel Lisbon, hoofdstad van de zee. Daarvoor hadden we Charles Aznavour met Non je, je nee, rien n'oublier. Excusez me Frans, maar dat is toch niet mijn taal. Dan gaan we maar door met het album van de week van Paul McCartney. Daar kan ik beter mee overweg. Zo dadelijk nog twee tracks van het album Band on the Run uit 1973. En de tweede plaat is Picasso's Last Words. De eerste plaat die was voor hen toen ze het opnamen 12 jaar in de toekomst. Inmiddels is het 41 jaar in het verleden. 1985. Hier zijn Paul McCartney en Wings.

dans les nations, c'est dans les jours au Père.

Tot over dan het album van deze week. Dit album Band on the Run van Paul McCartney. Overigens zijn laatste album van dit jaar, The Boys of Dungeon Lane, dat zal album van de week worden op 28 november. En dan weet u dat alvast. Dan de vooruitblik naar het album van volgende week. In 1989 maakte de wereld kennis met Tanita Tikaram met haar hit A Twist in My Sobriety. Maar ook daarna bleef ze albums maken, zo ook in 2005. Toen kwam het album Sentimental uit en dat album zouden we dus volgende week centraal stellen. We hebben natuurlijk alvast een klein voorproefje en dat noemen we het nummer Gotta Give You Up.

Tot het gaatje gedraaid, die Biko van Peter Gabriel te vinden op zijn derde LP uit 1980. De LP wordt ook wel Melt genoemd. Met Peter Gabriel zijn we toegekomen aan de voorlaatste plaat. En dat betekent de traditiegetrouwe de cover. Zoals al gezegd, we hebben dit keer gekozen voor een nummer van Uriah Heep. En dit keer in de versie van Gregorian. Is te vinden op het vijfde Master Chant album uit 2006. En dan klinkt de Uriah Heep in één keer heel anders.

Tot zover dan de cover. En volgende week als tweede plaat het origineel van Uriah Heep. Het is overigens de laatste cover voor voorlopig, want we gaan in september met vakantie. En dan gaan we de cover eventjes op een laag pitje zetten. En de eerstvolgende cover, die gaan we dan weer draaien als ene laatste plaat op 10 oktober. Dus het lijkt nu nog een heel eind weg, maar ja, het is ook weer zover voor je het in de gaten hebt. Dat betekent dus dat we nu toegekomen zijn aan de laatste plaat van dit programma Studio G. En daarvoor gaan we terug naar het jaar 1988. El Chewy komt eruit met het album The Last Days of the Century. En daarvan zo dadelijk de titeltrack. Daarna gaan we natuurlijk plaats maken voor het nieuws en de nachtprogrammering tot aan de vroege zondagochtend. En als Studio G gaat volgende week, dan zijn we er weer met een iets wat gewijzigd programma, maar voor de rest alle vaste onderdelen. Graag tot volgende week en voor nu nog veel plezier met El Chewy.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïense president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In de blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Daar werd het 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd nog 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. En eerder op de avond won Feyenoord met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Kiray Noschaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En atlete Femke Broeders-Bol is tweede geworden in de Diamond League finale op de 800 meter. Ondanks een sterke eindsprint verloor ze nipt van de Zwitserse Audrey Werro. Broeders-Bol liep de 800 meter in 1:54.81. En dat is slechts een tiende van een seconde langzamer dan het Nederlands record dat ze vorige maand zelf liep in Zürich. Het weer is droog en het klaart steeds verder op. Het koelt vannacht flink af tot 7 tot 11 graden. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

voor zover ik weet heb ik het nog nooit gehad. Voor zover ik weet. Een delirium. Gelukkig maar. Deze band uit Londen, Hakens, ja, die zingt daarover. Afkomstig van hun meest recente album en ze openen Schout en Benna. Met daarin natuurlijk de vaste onderdelen zoals Daar zijn de Kinderclassic. Gaan we 20 jaar terug in de tijd naar het album van Audioslave. Dat heet Revelations, je hoort zo meteen het titelnummer. In de oerknallende debuutalbum van Ugly Kid Joe, America's Least Wanted, komt uit het jaar 1992. En in het jaar 1992 hadden ze ook nog Neighbor als single. De showcase zijn we doen de laatste week, 2007 is het jaar, Apocalyptica is de band. Worlds Collide, zo heet het album. In de laatste week hebben we I'm Not Jesus. Rock 13 voor de tweede week op de nummer 1 positie, Rob Zombie en Tarantula. En nieuw winnen, Let Down and Do It For The Love. En deze band komt uit India, maken al een aardig tijdje heerlijke, lekkere muziek. Girish and the Chronicles, zo heet ze. Al sinds het jaar 2009. En dit is een nieuwe muziek. En die heet Disintegrate.

Ze komen uit Zweden, Stockholm om precies te zijn. Velveteen Queen, zo heet de band. Het nieuwe album heet The Greater Good. En daarvan hoorde je Adrenaline, Save by Rock'n'Roll. Nou ja, daar wil ik heel graag door gered worden. En daarvoor de nieuwe van Girish and the Chronicles. Ik zei het al, uit India. Het titelnummer van hun nieuwe CD. En die heet Disintegrate. Gaan wij terug in de tijd. Dat doen we altijd met de Killer Classic. Soms heel kort in de tijd, soms wat langer in de tijd. Dit keer, maar ja, medium denk ik. 20 jaar terug in de tijd. En dan komen we uit, heel snel rekenen, in het jaar 2006. Killer Classic. En in het jaar 2006 bracht Audioslave hun allerlaatste album uit. Audioslave, Chris Cornell natuurlijk van Soundgarden. En natuurlijk Tom Morello, Tim Comerford en Brad Wilk. Die kennen we van Rage Against the Machine. Het zou het allerlaatste album zijn, heet Revelations, komt uit het jaar 2006 in de Killer Classic, het titelnummer. Dit is Revelations.

Ze komen uit Glasgow, Schotland. De band heet Mason Hill. Ze hebben het over een hurricane. Had ik het eerder over een delirium, heb ik nog nooit gehad en nog nooit meegemaakt. Een hurricane gelukkig ook nog niet. Is het me allemaal bespaard gebleven. Heerlijk is dat. En voor Mason Hill gingen we terug in de tijd. 20 jaar terug in de tijd. Het laatste album van de band Audioslave. Dat heette Revelations. Je hoorde een titelnummer. Gaan we even kijken naar de Rock 13. Weet wel, de eigen hitlijst van Schouten en Nacht. Nummer 1 hoor je zo. Die is van Rob Zombie. En Tarantula. En Letdown komt nieuw binnen in de Rock 13 met deze hele lekkere I Do It For The Love.

Schouten. Weihnacht. If we want to live, we must die.

0: Dit is de nieuwe van Rob Zombie. Staat voor de tweede week op de nummer 1 positie van de Rock 13. Tarantula. En dan wordt Letdown met die hele lekkere Do It For The Love. Hij is lekker. Maar de titel is dan weer, ja, de tekst is dan weer wat minder lekker. We gaan voor de tweede keer terug in de tijd hier in Schouten bij Nacht. Even verder terug dan de vorige keer. We gaan kijken naar de Oerknal. Dat is een debuutalbum van een dit keer zeer bekende band. We gaan terug naar het jaar 1992.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor twee mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. Dit is de Schouten bij Nacht.
0: Ze komen uit California. Ze zijn opgericht in het jaar 1989. Ze bestaan nog steeds. En in het jaar 1992 brachten zij hun eerste album uit. Ik heb het over Ugly Kid Joe. Hun eerste album heet America's Least Wanted. En daarop staat deze. Ze kijken even naar de buurman of zou het de buurvrouw zijn? Ik denk het laatste. Dit is Neighbor.

Dat zijn niet de minsten die in deze groep zitten. Ze noemen zich dan ook niet voor niks Iconic. Michael Sweet bijvoorbeeld. Joel Hoekstra bijvoorbeeld. Om nog maar twee te noemen op gitaar. Valley of the Lost Souls hoorde je. En daarvoor gingen we terug in de tijd naar het album van Ugly Kid Joe, America's Least Wanted. Er staat ook Everything About You op en Cats in the Cradle. Maar daar heb ik niet voor gekozen, je hoorde in de Oekraal Neighbor. Schuif vanaf een uurtje rock'n'roll muziek. Gewoon lekkere, stevige, nieuwe muziek. Het kan metal zijn, het kan rock zijn, het kan van alles wat zijn. Meestal is het up tempo. Soms zit er een keer een ballad bij. Maar dit begint dan wel rustig, maar het is geen ballad. Kan ik je wel vertellen. De band heet Any Given Sin. Het nieuwe album Until We Disappear is onderweg. En daarop staat ook deze. Dit is namelijk de titelnummer. Totdat we verdwijnen.

0: Ook deze band komt uit Zweden. Sorm, S-O-R-M, met puntjes ertussen. Lidcupping, daar komen ze vandaan. Raise Hell is hun laatste single. En daarvoor gingen we naar Any Given Sin. Die komen uit Amerika. En je hoorde het titelnummer van hun laatste cd. En die heet Until We Disappear. We gaan even kijken naar de showcase. De laatste week, we hebben er 4 weken lang aandacht aan besteed. Aan het album van Apocalyptica. En dat album dat komt uit het jaar 2007. En dat heet De Werelden Samenbrengen, oftewel Worlds Collide.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht Showcase.
0: In de laatste week een samenwerking met Corey Taylor. Het heet I'm Not Jesus.

Het is een mooie samenwerking tussen MGK, oftewel Machine Gun Kelly, en Fred Durst. En die kennen we natuurlijk van Limp Bizkit. Fix Your Face, zo heet het. En daarvoor gingen we voor de laatste keer kijken naar het album van Apocalyptica. Worlds Collide, zo heet het, komt uit het jaar 2007. Een samenwerking met in dit geval Corey Taylor en I'm Not Jesus. Volgende week een nieuwe showcase. Gaan we 4 weken lang aan een ander album aandacht besteden. Als jij nog suggesties hebt, laat het even weten. eddy@schoutenbijnacht.net. Sluiten wij ons programma af met een band uit Griekenland. Die maken een beetje folk, een beetje rock. Ze heten The Villages of Ionina City. En zij sluiten af. Venceremonus, zo heet het nummer als ik het goed uitspreek. Ik dank je voor het luisteren. Ik hoor je graag volgende week. Doegie!

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een eind te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan morgen voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe het precies kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol met overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht uiteindelijk af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken, dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: groene hart van je radio. Stem af en zet hem klep.
1: Vink

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd daar 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het koelt hard af, naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.